De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Radio 10.

Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. FMK Broeders Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. Het Radio 10 weer door weer online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Radio 10.

0: 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. Radio 10.

0: op deze maandag 17 augustus op 20 seconden na is het 6 uur. De zomerochtendshow die gaat beginnen en dat doen we met het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. Daarmee is een jaar na de actie Wij Eisen de Nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, nog weinig veranderd. Dat meldt 1 Vandaag. Die actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat een pakket importtarieven van Trump tegen de wet was. Daarop is een loket geopend waar bedrijven geld kunnen terugvragen. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Experts noemen het een opsteker voor onze economie. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt en op veel plekken regen. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt 19 tot 22 graden.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze

0: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: De drummer die ook een aardig moppie bleek te kunnen zingen. Zo zag hij zichzelf, of ziet hij zichzelf meer dan de zanger die ook een aardig moppie bleek te kunnen drummen. Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, goedemorgen. 6:07 op deze maandag 17 augustus. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
0: Regio Zuid, daar liggen ze waarschijnlijk nog op één oor. Want daar hebben ze nog een weekje vrij. In het midden van het land liggen ze zeker nog op één oor. Of misschien staan
2: ze
0: wel
2: nog weg, ja?
0: Ja, precies. Staan ze de koffers nog in te pakken. Daar hebben ze nog 2 weekjes. En wij zijn solidair vandaag met Regio Noord. Want daar beginnen de scholen weer vandaag. Veilig Verkeer Nederland start ook met een campagne. Onze scholen zijn weer begonnen. Dus naast de files keren vandaag in Noord-Nederland ook die bekende spandoeken weer terug in het straatbeeld.
2: Nou, ik zag ook echt wel al meer verkeren op de weg deze ochtend.
0: Ja, wij zitten ook in Regio Noord natuurlijk.
2: Wij zitten in Regio Noord, dus maar pas ook op, hè, want het heeft natuurlijk na een lange tijd weer geregend. En dat betekent dat heel veel vuil en olie van de wegen loskomt en dat het glad kan zijn. Kijk. Meer dan anders als het regent. Dus 2 handjes aan het stuur.
0: Heb je een bijbaantje bij Veilig Verkeer Nederland?
2: Het EK Atletiek in Birmingham zit erop. En het is een hele succesvolle geweest. Sterker nog, het was het meest succesvolle EK van Nederland ooit.
0: Wauw.
2: 14 medailles, waarvan 5 keer goud. En gisteren kwam er nog een bronzen medaille bij voor de man op de 4x400 meter estafette. En een gouden voor de dames.
0: Ja.
3: Wordt Nederland verslagen? Of is het laatste deel van Femke Broeders-Bol dat bepalend is? Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de 3e achtereenvolgende keer. In 2022, 2024 en ook hier in Birmingham. Het houdt Groot-Brittannië achter zich.
0: Ah, wat mooi.
2: Ja, ze nam niet zoveel afstand als we wel eens eerder van haar gezien hebben. Maar hey, weet je, of je nou met een meter of met 10 meter wint, winnen is winnen.
0: Ze hield nog in, denk ik.
2: Ja, heerlijk. Nee, was een mooie, mooie finale.
0: Heerlijk, jongens.
1: Vandaag.
0: Maandag 17 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer even een groep uit de top 4000 in de schijnwerpers. Omdat deze groep iets te maken heeft met de dag van vandaag. En we deden het gisteren ook. Gistermiddag zaten we hier ook.
2: Ja.
0: Toen kreeg ik weer de beschuldiging dat het te makkelijk was.
2: Ja.
0: Maar het was de sterfdag van Elvis Presley. Dus ja, kom daar maar eens niet op, zou ik zeggen. Maar deze is moeilijker. Ik dacht, ik zal jullie krijgen.
2: Okay.
0: Vandaag is het een puzzeltje. Ik neem je even mee terug. Een stuk in de tijd. 17 augustus 1969. De oudere jongeren onder ons, die weten het nog. Het was The Summer of Love. Ja. En de eerste editie van Woodstock. Dat hele bekende, beruchte, beroemde festival. En in de chaos van dat festival met meer dan 400.000 bezoekers beklommen vandaag 57 jaar geleden 4 mannen het podium. Ik noem ze eventjes in het verhaal. Voorafgaand aan hun optreden zei één van die 4 mannen dit op het podium.
4: This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless.
0: We're scared shitless. Ze waren nogal zenuwachtig. Hun tweede optreden samen, maar het waren gelouterde artiesten. 2 van de mannen die begonnen hun carrière in de band Buffalo Springfield. Een ander zong bij The Birds. En een 4de man die was bekend geworden met de Hollies. En als deze namen je allemaal niks zeggen, dan ben je te jong voor dit spelletje.
2: Ja, dan wordt het lastig.
0: Sajan detail, de mannen die waren met z'n 4, maar als je de beroemde Woodstock film terugkijkt, dan zie je maar 3 mannen op het podium staan. Eentje die wilde namelijk niet in beeld, dus die stond in de coulissen te spelen.
2: Waar?
0: Hij deed wel mee, maar hij stond in de coulissen. Dus
2: mooi.
0: De vraag is, welke act... zoeken wij vandaag.
2: En ga je dan straks wel nog vertellen wie van die 4 in de coulissen stond?
0: Ja, dat wil ik erbij zeggen.
2: Okay.
0: Inderdaad. Vandaag, 57 jaar geleden, stonden ze op Woodstock. Wie zoeken wij?
1: De top 4000.

0: Goedemorgen, een nieuwe werkweek is begonnen. 19 over 6 op deze maandag, 17 augustus. Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En we hebben gelijk weer eventjes een groepje, een bandje in het zonnetje gezet. Ook al schijnt het nog niet. In de Top 4000 Hall of Fame. Want vandaag is het 57 jaar geleden dat vier mannen het podium beklommen van het beroemde Woodstock Festival. Ik heb een klein beetje gelogen. Want eigenlijk deden ze dat op 18 augustus.
2: Oh.
0: Hun optreden stond gepland voor de 17e, maar het was zo'n chaos op dat festival Woodstock dat het uitliep en ze begonnen na middernacht. Dus ja, technisch
2: maar
0: was het de
2: 18e. Maar ik vind, weet je, 1 uur 's nachts, dat voelt dan wel nog als die dag.
0: Daarom, ik heb hem op vandaag gezet. Ja, ja. En die mannen die kwamen het podium op en die zeiden dit.
3: This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless.
0: Ja, beroemd geworden zin. Want,
2: dekte zich vast een beetje in.
0: Ja, ze dekte zich in, maar het was ook een heel chaotisch optreden. Want het ging niet helemaal lekker met zingen. En dan begonnen ze opnieuw en het was allemaal heel rustig en relaxed.
2: Dat Tony, kon nog in die tijd, ja, dat was niet iedereen het aan het filmen.
0: Precies. Nee. Tony, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij zo'n oudere jongere die dit bewust heeft meegemaakt, het Woodstock Festival?
4: Ik was toen 4, dus...
2: Valt mee.
0: Niet bewust, maar je hebt er wel waarschijnlijk veel over gehoord.
4: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja.
0: En jij wist ook gelijk bij welke aanwijzing wist jij van, deze mannen zoeken ze.
4: Nou, dat was maar de zanger van de Hollies.
0: De zanger van de Hollies, want ja. Die ken jij heel goed, omdat...
4: Nou, ken ik heel goed. Ik weet dat hij in Crosby, Stills in die band heeft gezeten.
0: Ja, ja, ja, noem de naam.
4: Ik mag hem noemen.
2: Ja.
4: Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Ja, dat is helemaal goed. Daar hadden we het over. Crosby, Stills, Nash & Young. En ik zei eentje, die is op de Woodstock-film niet of nauwelijks te zien. Dat was Neil Young. Dat is altijd een rare snuiter gebleven. Maar die wilde dus wel meespelen in het bandje. Stond ook op het podium, maar zo dat hij niet op de film kwam. Want daar hield hij niet zo van.
2: Dus daarom is het ook En Young, want hij staat er nooit
0: bij. Hangt er een beetje bij.
2: Ja, makkelijk eraf halen.
0: Tony,
4: wel een geweldig artiest natuurlijk.
0: Ja, allemaal. Tony, jij hebt een dopper verdiend. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
4: Dankjewel.
0: En we gaan natuurlijk eventjes iets draaien. Dit was de nummer 2100 uit de Top 4000 afgelopen jaar. Crosby, Stills, Nash & Young met Our House.

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart. Het is de zomerochtendshow hier op Radio 10. We gaan naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
1: Nou, het was het meest succesvolle EK-atletiek ooit voor Nederland. En ik vertel je zo de opbrengst.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe...

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Pas je eindelijk.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Goedemorgen, 6:55 op deze maandagochtend. De dag start bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wederom kans op een bui. Tussendoor wordt het wel droog en af en toe is het zonnetje ook te zien. En het wordt maximaal 22 graden. Toch lullig als je in regio Noord zit en je moet voor het eerst weer naar het werk op de fiets. Kom je gelijk als een verzopen katje aan. Ja. Er staan ook gelijk files, hè? Ja, We Built the City, die loopt al op de radio blijkbaar, maar die komt zo. Die komt zo meteen. Ik wilde eerst even gewoon naar het verkeer, Kim, want er staan files.
7: 2 vertragingen op dit moment op de A15 de Ridderkerk Oost-Voorne voor de havens 5500, 5700 en de Merwedeweg. 5 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 45 minuten.
6: Komt door een te hoog voertuig of niet?
7: Ja, hij stond eerst voor de Heinenoordtunnel. Hij is nu een stukje
6: opgeschoven.
7: Opgeschoven. Kan daar, dat durf ik niet meer te zeggen, maar nu al 45 minuten en hij loopt nog op.
6: Maar dat moet een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur zijn, toch?
7: Nee, het zijn toch meestal mannen die de lengte niet kunnen inschatten.
6: Ja, maar mannen schatten hun apparaat nooit kleiner in dan het is.
7: Maar wel te groot en daarom kon hij niet door de tunnel.
6: Nee, dat klopt niet. Deze
7: jawel.
6: Nee.
7: Ze denken altijd dat het groot... Nee, wacht even.
6: Nee, precies.
7: Ik ben in de
6: war. Hij is andersom. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. En krijgen we van Fieke Hamers. Goedemorgen.
8: Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op om vrouwen veilig thuis te laten komen, is er nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen maakt het afgelopen jaar op straat iets intimiderends mee en voelt zich 's nachts onveilig. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Door de grote natuurbrand in België moeten ook in Duitsland mensen evacueren. In Monschau, vlak over de grens, zijn tientallen mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Mede door de steeds draaiende wind is de brand lastig te blussen. Er is al zeker 3000 hectare in de as gelegd. En het afgelopen EK atletiek was voor Nederland het meest succesvolle ooit. Bij de 4x400 meter estafette pakten Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en natuurlijk Femke Broederspol goud. De mannen wonnen brons en in totaal konden de Nederlandse atleten maar liefst 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles mee naar huis nemen.
6: Het is het beste ooit, hè? Wauw. Ja, toch trots.
8: Ja,
6: ik vind
8: waren mooie beelden weer.
6: Ja, en met name die gouden medaille van gisteren van een hardloper.
8: Stefan Nillissen.
6: Ja, Stefan Nillissen.
8: Zaterdag was dat.
6: Oké, ja, we hebben het gisteren erover gehad, ja. Klopt inderdaad. Maar ik had nog nooit van die naam gehoord, zo eerlijk moet ik zijn. En nu ga ik hem nooit vergeten.
8: Ja, maar zelfs de commentator die zat... Maakte die kans op goud? Nee!
6: Nee, die maakte die niet.
8: Hij pakte hem wel.
6: Ja, zo mooi, heerlijk. Kippenvel, jongens.
9: Robert en Kim
6: in de ochtendshow met zometeen nog Daft Punk, One More Time. En eerst We Built This City.

0: half zeven op deze maandagochtend. En als je op dit tijdstip wakker bent, dan is de kans groot dat je gisteravond niet heel laat naar bed bent gegaan. En dan mis je wel eens wat dingen op televisie, maar die zetten wij dan vervolgens voor je op een rijtje.
1: Ja, zo had je bijvoorbeeld een programma, Midushi, wat is dan liefde? Daarin interviewt Wilfred Gené bekende liefdeskoppels. En gisteravond was dat misschien niet de meest voor de hand liggende stel wat je zou uitnodigen, maar wel heel interessant. Advocatenduo Geert-Jan en Carrie Knoops.
0: Yes.
1: Ja, want naast het feit dat ze al 33 jaar getrouwd zijn, hebben zij natuurlijk ook samen een advocatenkantoor. Dus ze zien elkaar de hele dag.
0: Ja, maar ze werken niet altijd, hebben wij gisteren gemerkt. Want we zouden Carrie Knoops in de uitzending even bellen naar aanleiding van dit tv-programma.
1: Op de kantoorlijn.
0: Hoe lang heb jij in de wacht gehangen bij het advocatenkantoor?
1: Nou, ik denk dat ik in totaal, nou, we hebben een half uur geprobeerd te bellen. Ik heb af en toe wel teruggebeld. Ik denk, misschien helpt dat. Ik was heel lang de eerste in de wachtrij.
0: Heel lang.
1: Ja, ik denk,
0: na drie keer proberen,
1: wel, denk ik.
0: Na drie keer proberen hebben ze opgeknoopst. Maar goed, vandaag gaan ze waarschijnlijk weer aan het werk. En dan zien ze elkaar dus heel veel.
2: Ik denk dat dat, dat is gemiddeld misschien een paar uur per dag dat elkaar niet zien. Nee. Maar echt, de meerderheid van de dag zijn we altijd bij elkaar. Ja.
3: En hoe is dat?
2: Ik zie het dus helemaal niet als een last of iets eigenlijk. Want veel mensen die ik ken, die zeggen tegen mij, ja, ik zou het niet kunnen.
3: Ja.
2: Met mijn vrouw de hele dag samen kunnen werken. Nou, ik vind het alleen maar een verrijking.
0: Ben jij team Knoops of ben jij toch die andere mensen die denken, hou?
1: Nou, het is ook wel leuk als je thuis komt en je kan iets nieuws vertellen. Ik merk het al met mijn familie. Wij werken eigenlijk allemaal een beetje in de muziekindustrie. Of weet je zo. En dan is het gaat altijd over werk.
0: Ja.
1: Daardoor.
0: Ja.
1: Het is ook leuk als dat een keer niet zo is.
0: Ik zou er ook niet aan moeten denken om de hele dag met dezelfde persoon op het werk te zijn en dan ook nog thuis.
1: Nee, en dan, dus wij krijgen nooit een relatie, want we werken al samen. En
0: je hebt wel een vriendinnetje. Sowieso nooit een relatie.
1: Je hebt wel een vriendinnetje. En door. Schrijver Tommy Wieringa, die ken je van Joe Speedboat bijvoorbeeld en Nirvana. Die was gisteren te zien in het interviewprogramma Zomergasten. En hij vertelt dat hij een tijdje bij een pleegmoeder heeft gewoond. En die had dan een huis uit pot, maar gaf dat op een best wel aparte manier uit.
4: Er waren nog twee andere pleegkinderen in huis, haar twee zoons, 40 katten en 2 honden. Elke maand als het geld binnenkwam, dan ging ze naar Meppel en kocht voor ons kleren en boeken.
5: Dat is weer een ander soort vruchtbare verwaarlozing. Ja.
4: Kleren en boeken. En er werd dus altijd gelezen.
5: Ik bedoel geen verwaarlozing, maar dat je er geen eten voor koopt, maar wel boeken. Ja.
4: Eten haalden we uit de volkstuinen.
0: Ik denk dat Tommy Wieringa er heel trots op is dat hij eten en boeken kreeg. En kleren.
1: Kleren, ja. Kleren. Nee, eten uit de volkstuin. Het klinkt ook alsof het een hele lange 3 uur waren.
0: Dat is wel vaker bij zomergasten zo. Maar
1: ik heb me ooit door Joe Speedboat geworsteld. Ik was geen fan. En Nirvana is van 3 jaar geleden. Dat schijnt echt wel een fantastisch mooi boek te zijn ook. Dus misschien moet ik Tommy Wieringa nog een keer een kans geven.
0: Ik vond Joe Speedboat prachtig. Dat moet Tommy Wieringa nageven. Ja,
1: jij wel? Maar was dat dan misschien een beetje een mannenboek of zo?
0: Ga de film ook maar kijken. Ook
1: nou,
0: mooi.
1: Ik heb nou niet zoiets van, ik heb mijn tijd verspeeld aan een boek, laat ik de film nog een keer opzetten.
0: Ik vond het boek beter, maar de film ook leuk.
1: Oké. Wat voor muziek wordt er bij Erik de Zwart in huis gedraaid? Bij onze collega. Mm. Nou, dat antwoord kreeg je gisteren in de muziekshow I've Got the Music in Me op SBS6. Want Erik en zijn dochter Jasmijn, die waren hier kandidaten. En als dochter van Mr. Top 40 vertelt zij wat voor muziek Erik zelf draait. En wat Jasmijn van de muziek van de vader vindt.
6: Nee, ik heb zeker vroeger alles met de paplepel ingegoten gekregen. Dus ik kreeg zeker alle oude jaren 70, 80 hitjes meteen te horen. En het is ook wel een beetje blijven hangen. Dat zie je wel terug in mijn eigen muziek smaak.
3: Ja.
6: Dus, ja,
3: eentje die je nu ontzettend zat bent, omdat je die elke dag moest luisteren vroeger?
6: Pink Floyd, dat ben ik toch zat.
3: Pink Floyd.
6: Te veel gitaarsolo's en al dat. Dus dan,
7: dat is het probleem met een gezin met veel vrouwen natuurlijk. Hè? Die houden niet van gitaar en niet van treintjes.
0: Erik de Zwart is ook een fervent treinliefhebber.
1: Ja, en een beetje een boemer als je het zo hoort. Maar we houden van je, Erik.
0: Radio 10, dit is de zomerochtendshow. Zometeen ABBA. Money, money, money. Eerst de Goo Goo Dolls. Dit is prachtige Iris.

0: The Rich Man's World. En omdat wij niet allemaal rijk zijn, moeten wij ook werken voor onze money, money, money. En dat gebeurt vanaf vandaag weer in regio Noord meer dan vorige week. Want daar beginnen de scholen ook weer. En ik kijk met een schuin oog even, Kim, naar de verkeersinformatie. Ja. 500% meer files nu al dan vorige week maandag. Het is gelijk te merken, jongens. Als je denkt, is er ook een makkelijkere manier om aan geld te komen? Jazeker, wij spelen ook vandaag weer Ranking the Hits. Kan je toch €250 mee winnen? Nog voordat je één zweetdruppel hebt moeten laten op deze maandagochtend.
1: Voordat je je eerste e-mail hebt geopend.
0: Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en doe straks even mee. En waag een gokje, zou ik zeggen. Het is de zomerochtendshow hier op Radio 10. Zometeen naar het nieuws gaan we. Mag ik jou vragen, Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
1: Wat zit daar onder andere in? Nou, dat helaas nog altijd veel jonge vrouwen zich 's nachts onveilig voelen.
0: Gaan we zometeen over hebben.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ons cw-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu!
8: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Jongens, eten.
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
14: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
20: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
21: Het is 7:01. De zomerochtendshow gaat zo meteen verder. Muzikaal gezien met Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Maar eerst het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat. Dat meldt één vandaag. 8 op de 10 maakte afgelopen jaar iets intimiderends mee. Zoals aangestaard worden, een vervelende opmerking of een ongewenste aanraking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begonnen een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. De aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote brand bij natuurgebied De Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter. Door de verraderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet de NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. De lengte van treinen wordt ook aangepast en reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt en op veel plekken regen. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt 19 tot 22 graden.
21: En dan komen wij langzaam maar zeker uit onze zomerslaap. En dat merken we gelijk op de weg, Kim.
22: 4 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 11 minuten. De A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid 11 minuten. En op de A29 Bergopzoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland 44 minuten.
0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!

0: The girls just wanna have fun, Cindy Lauper.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, je bent wakker geworden op 17 augustus. Het is maandagochtend en zojuist is hij van start gegaan in een sloot in zijn woonplaats Vught. Dat klonk zo.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ja, en dan denk je, wie gaat hier dan ter water? Het is Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Hij gaat nog één keer een lange marathon zwemtocht doen. We spraken hem daar afgelopen vrijdag al eventjes over. Het is waanzinnig wat hij gaat doen. 270 kilometer gaat hij proberen te zwemmen langs 22 steden om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Hij komt aanstaande zaterdag
3: ja,
0: pas aan.
3: Ja, dat is lang, jongen.
0: Je moet mijn vingers niet zien als ik een half uurtje in bad heb gezeten. Hoe zou het bij hem eruit zien?
3: Ik wil er helemaal niet aan denken.
4: Nou ja, je hebt dit weekend My Octopus Teacher gezien. Dus waarschijnlijk heb je daar wel wat voorbeelden gezien.
0: Ja, maar je wil, als je zo lang in water ligt, dat moet. Oh. Nee. Nou, we wensen hem heel veel sterkte, want het is fantastisch. Hij heeft al 18 miljoen euro bij elkaar gezwommen. Maar het is nog niet genoeg. Er moet nog meer geld bij.
3: Hey, en ik schrok van dit nieuws vanmorgen. Actrice Hayden Panettiere, 36 jaar, is plotseling overleden.
0: Ja, jij noemde haar naam en ik moet eerlijk zeggen, het is een hiaat in mijn kennis.
3: Oké, nou, ze speelde in de serie Heroes. Was de cheerleader Claire Bennett, echt de hoofdrolspeler. De slogan van die serie was ook Save the Cheerleader, Save the World. Ze speelde in Scream, in Raising Helen, prachtige film met Kate Hudson ook. Speelt zij de oudste dochter in die serie, of in die film. En de serie Nashville, die heeft het jarenlang heel goed gedaan. Daarin speelde ze Juliet Barnes en dat is de zangeres. En dat klonk zo.
0: Zoveel grote titels op dat ja, ik denk, ik moet haar wel eens
3: moet
0: gezien
3: haar
0: hebben.
3: Een keer gezien hebben. En ze laat een jonge dochter achter. Zij is verloofd met Klitschko. Dat is een oud bokser. Maar dat niet de wereldkampioen, maar zijn broer. Want die ene Klitschko is de burgemeester van Kiev geworden.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik dan ook wel weer een grappig gegeven. Maar natuurlijk echt heel, heel triest. Want haar broer overleed 3 jaar geleden aan een lekkende aortaklep. Dus ja, die ouders hebben het heel zwaar te voortduren.
0: En 36 en niks bekendgemaakt over
3: de doodsoorzaak. Nee.
0: Gaan we ongetwijfeld later nog krijgen, maar heel triest.
3: Vreselijk.
0: Zometeen gaan wij spelen de vakantieland quiz.
3: Ja.
0: Ga jij nog op vakantie? Ben je op vakantie geweest? Laat ons even weten waar je bent geweest. Dan gaan wij jouw kennis testen over het land waar jij vakantie hebt doorgebracht. Dat levert altijd mooie weetjes op, vind ik.
3: Ja, en wordt het vandaag al hola, bonjour?
0: Laat het even weten via de Radio 10 app. Dit is Kings of Leon. And you somebody.

0: Boyzone en Picture of You. En we gaan lekker spelen.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja. Altijd leuk om even in de vakantieland sferen te blijven. Want in het noorden van het land begint de Red Race weer. Hè. We komen uit onze zomerslaap. Maar de zomer in het midden van het land, moet ik goed zeggen, duurt nog 2 weken. Dus
2: wij gaan. Die hebben we nog even.
0: Ja, we gaan ook nog even door met onze vakantieland quiz. Jos, die speelt vandaag mee. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij naartoe op vakantie geweest?
3: Naar Finland.
0: Oh, staat nog op mijn bucketlist. Ik ben er nooit geweest, maar ga mij vertellen waarom ik daar naartoe moet.
3: Nou, daar moet je naartoe voor de natuur. Mm-hmm. Dat is echt fantastisch daar. Het land van de 1000 meren, nou, dat is het ook echt. Bos en meren, prachtig.
0: Dus jij hebt er echt genoten en je kan het aanraden?
3: Zeker, ik vind het echt een aanrader.
0: Nou, ja. Hartstikke goed.
2: Goed om te weten.
0: We gaan een beetje testen of jij ook weet wat er allemaal leeft en gebeurt en plaatsvindt in Finland. Je krijgt 4 vragen. Heb je er daarvan 2 goed, dan win je een Radio 10 zonnebril. Heb je 3 vragen goed, dan krijg je er een dopper bij. En heb jij alle 4 de vragen goed, dan krijg je het Radio 10 strandlaken.
3: Oh, mooi.
0: Ben jij er klaar voor?
3: Ja. Kom maar.
2: Komt hier je eerste vraag. Welk Fins telefoonmerk werd beroemd door het spelletje Snake? Maar volgens mij had het ook een batterijduur van 1 week ongeveer. En je kon hem van 5 hoog uit een gebouw gooien en dan was hij nog niet stuk.
0: Oeh, Fins telefoonmerk.
3: Ik heb hem zelf gehad. Een Nokia.
0: Wie heeft er geen Nokia gehad in zijn leven? Ja, als je na 2007 geboren bent misschien.
2: Ja, nee, maar het is toch nu, als je er al naar kijkt, breekt het glasplaatje ongeveer van je telefoon. En deze dingen waren onverwoestbaar.
0: Ja. 3310.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Dat was mijn Nokia.
2: Okay.
0: We gaan naar vraag 2. Wat zijn er in Finland meer? A. Auto's. B. Sauna's. Of C. Meren? Ja, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Zijn er meer auto's, meer sauna's of meer meren?
3: Nou, sauna's, die komen er echt heel veel voor in alle gebouwen die er maar zijn.
0: Ja.
3: Dus ik gok op sauna's.
0: Jij gokt helemaal goed, Jos. Lekker, lekker.
2: En dat betekent dat die dopper al binnen is met 2 vragen goed.
0: Hoppakee.
2: De 3e vraag. Naar welke populaire Finse oud-Ajaxiet met de voornaam Jari zijn in Amsterdam heel veel kinderen vernoemd?
0: Ah.
3: Liedmanen,
0: heel goed.
2: Jos, je bent echt een kenner.
0: Hij zat gisteren nog in de arena. Ik zag hem zitten.
2: Ja, we hadden hem graag overgeslaan, denk ik.
0: Ik denk niet dat hij met een heel goed gevonden huis ging.
2: Nee, gaat goed sinds ik weg ben.
0: Jos, je gaat als een speer. Je hebt ook de dopper erbij. Maar de vraag is, krijg je ook het strandlaken? Daarvoor moet je vraag 4 even goed beantwoorden. Op 3933 in de top 4000 afgelopen jaar stond een Finse act, namelijk de Bam Funk MC's. Het was even zoeken, want zo heel veel Finse acts stonden er niet in de top 4000. Zij scoorden in het jaar 2000 een grote hit met het nummer Freestyler. Luister even naar een stukje van dat liedje. De vraag is, welk woord is er uit de tekst weggepiept? Dat is het antwoord als je het niet goed... Dit is het fragment. Ja, wat is er weggepiept? Rock that.
3: Jeetje.
0: Ja, ik vind hem ook moeilijk.
3: Ik ken het nummer wel, ja. Maar dit is echt te moeilijk. Ik weet het niet. Nee.
0: Gaat passen, je gaat geen gok doen?
3: Ik zou niet weten wat ik moet gokken. Nee, sorry.
2: Rock the...
0: Microphone. Ja, ik heb toch het goede, het gaat toch het goede geluidseffect, want het is, we kunnen het niet goed rekenen. Je krijgt een Radio 10 dopper en een Radio 10 zonnebril. Van harte gefeliciteerd. En je hebt gelukkig nog een mooie herinnering aan je vakantie ook.
3: Nou, dat zeker. En superleuk.
0: Oké, fijne dag vandaag.
2: Dag, Jos.
3: Dag.

0: Radio Team met Katy Perry en Firework. En we speelden ook nog de vakantielandquiz.
1: Ja.
0: Met Jos. En daarin was de laatste vraag. Welk woord is er weggepiept uit dit liedje? En Jos wist hem niet, maar ik dacht dat ik het antwoord had gegeven. Maar we krijgen dus dit appje van Stefan.
2: Misschien is het ook handig dat jullie dan vertellen ook welk woord het was misschien.
1: Nou ja, je zei microfoon, zei je.
0: Ja, dat was misschien niet duidelijk genoeg.
1: Dat was niet duidelijk genoeg, maar je zei het wel.
0: Ik zei het wel.
1: Je zei het wel.
0: Ja, dankjewel. We gaan naar het nieuws zometeen. Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
1: Nou, het was om meerdere redenen een mooi sportweekend voor onze premier Jette. En waarom, vertel ik je zo.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van Voordeel.
16: Aldi.
19: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van Voordeel.
16: Aldi.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Goedemorgen, 7:01. Dit is Radio 10. De typische Hollandse zomer begint op 17 augustus dit jaar. Want de dag begint bewolkt en op veel plekken kan het een beetje regenen. In de loop van de dag dan klaart het ook wel weer op. Breekt de zon ook af en toe door. Al kan er ook nog een buitje vallen en het wordt 19 tot 22 graden. Dit klinkt toch wel Holland.
3: Nou ja, dit klinkt ook weer ouderwets, hoor, de Radio 10 verkeer. Want het is 7:30 en er staan 8 vertragingen op de weg. Dit zijn de 3 grootste. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 10 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo 9 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen 11 minuten.
2: En dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom afgesloten. Een aantal buurtbewoners moesten hun huis uit. Ondanks dat er meer aandacht is voor de veiligheid van vrouwen op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog intimiderende dingen mee. Zoals een ongevraagde aanraking, opmerkingen of starende blikken. En vandaag meldt dat het afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen hiermee te maken kreeg. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brand weer eindelijk hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpenstelen. En naast het meest succesvolle EK-atletiek ooit voor Nederland, was het ook om een andere reden een mooi sportweekend voor onze premier Rob Jetten. Het WK-hockey is bezig in Amstelveen. En de verloofde van Jetten, Nicolas Kienen, speelt voor Argentinië. Rob Jetten moedigde hem in Argentijns shirt met succes aan. Ze versloegen Japan met 3-0. Trekt Jetten morgen een ander shirt aan? Dat is nog de vraag, want morgen speelt Argentinië tegen Oranje om 6:00 PM.
2: Oeh, dat is wel
4: dingetje. Lijkt me toch wel.
2: Ja.
4: Zou die er dan zitten in een oranje shirtje met Argentijnse vlaggetjes op zijn wangen?
2: Ik denk dat er niks zichtbaars Argentijn. Dan gaan er heel veel onderbuiken rommelen.
4: Ik denk al dat mensen hier, er zullen mensen zijn geweest die dit al moeilijk vonden, dat hij überhaupt een Argentijns shirt aan heeft.
2: Als premier, ja.
4: Maar goed, dan denk je, je zit daar ook gewoon als de verloofde van je partner. Dus ik snap dat helemaal. Ik vind het niet erg dat hij nu een Argentijns shirt aan had, maar tegen Oranje?
3: Ja, hij heeft eerder ook gewoon de Oranje mannen aangemoedigd en zo. Hij was natuurlijk gewoon ook bij de wedstrijden van Oranje.
4: Maar nu is het natuurlijk tegen.
3: Ja,
4: dat is lastig.
2: Als ik hem was, zou ik een Nederlands...
4: Thuis blijven.
2: Nee, gewoon lekker kijken. Maar ik zou een Nederlands shirt aantrekken. En desnoods een Argentijnse onderbroek, maar dan wel de bovenbroek aanhouden gewoon. En Kim. Welk Nederlands biermerk won een prijs voor beste pilsje? Het is geen groot merk, maar welk het is hoor je zometeen. Na George Michael.

0: any place, anywhere, anytime. Kim Wilde and Nina. Wat is het beste Nederlandse biertje?
1: Nou, het beste biertje ter wereld zelfs.
0: Ter wereld. Maar volgens mij kan je daar met heel veel mensen een avondvullende discussie over voeren, wat het beste biertje is. Ik ben zelf niet zo'n hele goede gesprekspartner in deze, want ik lust geen enkel bier.
1: Niet?
0: Nee, ik lust echt geen... Nee, ik heb het heel vaak geprobeerd, maar vaker afgeslagen dan ik het geprobeerd heb.
1: En heb je ook niet zo'n, wat de laatste jaren heel populair was, IPA met aardbeiensmaak geprobeerd dan? Of,
0: ja, wel geprobeerd, maar dat vind ik nog bitterder. Ik vind het echt niet te hachelen werkelijk.
1: Ja, die heb ik dan nog nooit geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar heel veel mensen die hebben daar een hele duidelijke mening over. Ik ben ook wel even in de Radio 10 app benieuwd.
1: Ja.
0: Wat is volgens veel mensen het beste Nederlands bier? Want soms hoor je wel eens andere mensen daarover praten, hoor vrienden zeggen, nou, dat drink ik niet, dat is uilenzeik, of dat is lauw pis, of weet ik veel wat voor benaming ik allemaal gehoord heb.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kan daar dus niet over meepraten. Maar laat het even achter in de Radio 10 app. Wat is het beste Nederlandse bier? En wat is misschien ook wel het allerslechtste? Wat drink je echt niet?
1: Zelfs als je na 3 weken uit de woestijn komt, denk je, nee, die niet.
0: Het is mooi, als ik op een terrasje zit met mijn oudste dochter, die is net 18 geworden, bestelt zij een biertje, dan bestel ik een wijvendrankje.
1: Ja.
0: Wordt altijd andersom geleverd.
1: Oh ja.
0: waarom beginnen wij over bier op deze tijd?
1: Omdat we zo meteen even gaan bellen over die verkiezing.
0: Ja, een verkiezing van het beste biertje. En een Nederlands biermerk heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Dus wij hebben het beste bier ter wereld. En wij bellen zo meteen, vind ik wel leuk, met een biersommelier.
1: Ja, dat kennen we natuurlijk oorspronkelijk van de wijn.
0: Ja, ik dacht ook dat het alleen bij wijn was. Maar...
1: Nee. Tegenwoordig ook bij bier.
0: Ja, en mag je dan ook als het kroontje van de fles is, mag je dan het biertje terugsturen als het niet bevalt?
1: Ja, dat weet ik niet. Kan ik ook nog vodka-sommelier worden of niet?
0: Dan ben je de allerbeste. Dan wil ik jou alleen maar als sommelier als het over vodka gaat. We gaan zo meteen even spreken met deze biersommelier en laten achter in de Radio 10 en wat jij het beste biertje van Nederland vindt.

0: Tina Turner en een typical mail.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: En ik ben de atypical mail, want ik lust geen bier. Maar wij in Nederland zijn wel heel goed in het maken van bier. Sterker nog, afgelopen weekend was een Beer Award. De beste Beer Awards die werden uitgereikt in Limburg. En een Nederlands biertje is dus eigenlijk wereldkampioen geworden. Het beste biertje komt uit Nederland.
2: En ik kende het niet eens.
0: Nee, ik ken het ook niet. Maar toen dacht ik, voordat we bekend gaan maken welk biertje dan heeft gewonnen, even langs de luisteraars, wat vinden zij nou het beste Nederlands bier? Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het beste Nederlands bier volgens jou?
3: Volgens mij is dat
0: Le Trap, daar heb ik wel eens van gehoord. Ik heb nooit gedronken.
2: Van die monniken die dat brouwen. Dansen volgens de overlevering.
0: Is ook niet de winnaar, Anne?
3: Nee, daar kan ik mij wel voorstellen, want daar moet je van houden. Dat is
2: een zwaar biertje.
3: Nee, ze hebben blond, ze hebben licht bier, ze hebben donker bier. Okay. Maar het is een biertje om van te genieten, dus daar doe je wel langer mee.
0: Oké, nou, het is niet de winnaar. Blijf luisteren voor de winnaar. We gaan even naar Kees, want dat is ook niet de winnaar, Kees. Maar jij bent wel de winnaar van de luisteraars, want heel veel luisteraars zeggen jouw merk. Kees, wat is volgens jou het beste bier?
4: Ja, volgens mij is het Hertog Jan. Het is eigenlijk een bier, het is pils natuurlijk, maar...
0: Oh ja, daar zit een verschil tussen, hè?
2: Nee, alle pils is bier, maar niet elk bier is pils.
4: Ja, inderdaad.
0: Zo is het, heel goed. Maar Hertog Jan is bij onze luisteraars in ieder geval de winnaar.
2: Ja, met overmacht ook. En sommigen dan wel de Hertog Jan Prestige.
0: Oh, de Prestige.
2: Ja, Prestige, laten we wel onderscheid maken.
0: Kees houdt daar ook van, hoor ik.
4: Ja, dat is een lekker, ja.
0: Waarom is deze zo lekker?
4: Ja, dat is een heel donker biertje, heel zwaar biertje. Het is, en je kan het lekker bewaren.
0: Oké, dat is echt voor de fijnproever, zeg maar.
2: Dus dat je het halve flesje opdrinkt en dan morgen de rest?
4: Nee. Gewoon in de kruik en dan gewoon bewaren. Dat is gewoon heerlijk. Het wordt enkel maar zachter. Het is echt lekker.
0: Zal ik bekendmaken wat het allerlekkerste biertje was volgens die Beer Awards? Dus volgens de kenners.
4: Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Dat was Alpha Edelpils.
4: Alpha Edelpils.
2: Nooit van gehoord.
0: Heb jij nog nooit gedronken?
4: Ja, ik heb er wel eens van gehoord.
2: Oké.
0: Nou, ga een keertje drinken komend weekend. En dan laat nog even weten of je dat ook lekker vindt.
4: Gaan we zeker doen.
0: Wij gaan eventjes naar een echte kenner, Fiona de Lange. Jij bent biersommelier. Ik was sowieso al verbaasd dat het bestond, een biersommelier. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen, hallo.
0: Waarom zeggen zo heel veel luisteraars Hertog Jan is het beste bier?
5: Ja, dat is toch heel goed verkrijgbaar over heel Nederland. En kwalitatief hebben zij ook wel gewerkt aan hun, receptuur. In die zin niet dat ze het veranderd hebben, maar wel dat het gewoon een mooi, stabiel, toegankelijk bier is. Wat bitterheid heeft en wat zoete moutigheid.
2: Maar dus, ik heb altijd het idee dat je van Hertog Jan wat sneller vol zit.
5: Dat is echt heel verschillend. Het heeft een beetje met het koolzuur te maken en ook waar je hem drinkt, of die uit de fles of van de tap is. Dat kan net voor zijn omdat hij gewoon wel best heel wat mout heeft.
2: Ja.
5: Dus dat is per persoon verschillend.
2: Oké.
0: Nou was afgelopen weekend Alpha Edelpils verkozen tot beste biertje ter wereld zelfs. Kan je je daarin vinden?
5: Ja. Ik kan me daarin vinden. Met name ook omdat je ziet dat ze hier die prijzen hebben gewonnen, maar ook op andere grote internationale competities. Sowieso in Nederland, maar ook de European Beer Star, wat een andere grote competitie is in Europa. En dan heb je ook nog een Brussels Beer Challenge. Maar ja, en ze halen daar elke keer ook goud of komen in de top 3. Dus dat bewijst ook dat ze echt wel degelijk een heel goed pils hebben.
2: En wat maakt dit biertje dan zo lekker?
5: Wat ik weet vanuit ook de competities en vanuit zelf dat ik het natuurlijk ook wel heb gedronken, is dat hij echt heel helder is van smaak. Soms heb je dat je toch wat andere dingetjes voelt, waardoor je dus zo vol raakt, wat je net aangaf.
2: Ja.
5: Deze heeft echt, hij is heel helder van smaak. Dus hij heeft een hele duidelijke, bittere smaak. Maar hij blijft heel doordrinkbaar.
2: Het erg is dat als ik helder hoor, denk ik meteen aan een ander biermerk.
5: Ja, ik weet het, ja.
2: Die hebben ze heel goed gekozen.
5: En dat is, maar dat is dan meer in smaak. Ja. Dus en dat is dus ook waardoor ik vind dat het zo mooi is. Dat ze gewoon ook de grote pilsbrouwer, want ik doe ook mee, eigenlijk altijd heel vaak mee aan dit soort competities, gewoon allemaal verslaan.
0: Ja.
5: En dit is mooi, een kleine onafhankelijke familiebrouwerij nog steeds. En dat is ook de reden waarom je hem niet overal ziet. Want hij is natuurlijk een stuk kleiner dan heel veel andere grote pilsbrouwers.
2: En wat is nu de biertrend? Want een jaar geleden was het de craftbiertjes met aardbeiensmaak. Zijn we weer terug naar de basis? Of kunnen we nog gekke dingen verwachten deze zomer?
5: Nee, ik verwacht niet dat er nog gekke dingen zijn. Want we zijn natuurlijk allemaal aan het zoeken naar... naar wat wil de huidige jeugd en jongeren, zeg maar. Wat je wel ziet, is dat trend dat er steeds meer combinaties zijn met limonades. Dus toch, je had ooit de Radlers, maar dat is een beetje vergaan. Maar er zijn wel steeds meer met smaken en ook laag alcoholische bieren. Wat nog steeds verder ontwikkeld wordt. Om tot een meer volwaardiger product en categorie te zijn. Ja.
0: Wat mooi.
2: Duidelijk.
0: We zijn de beste ter wereld. Laten we het even vieren. Dankjewel, Fiona de Lange, biersommelier.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Goedemorgen, het is de zomerochtendshow hier op Radio 10. Zometeen Madonna, Papa Don't Preach. Eerst het nieuws. En dat krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte ook brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog afgesloten. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. De NS is klaar voor de extra drukke septembermaand. Traditioneel is er dan een piek in het aantal reizigers. Daarom zet de NS 170 extra rijtuigen in. Door treinen langer of juist korter te maken, moeten mensen meer kunnen zitten. Ook wordt geprobeerd reizigers meer te spreiden, zodat niet iedereen de volste trein pakt. Voor de kust van Zuid-Frankrijk in de buurt van Cannes zijn gisteravond twee boten op elkaar gebotst. Erbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt, van wie er 3 slecht aan toe zijn. In totaal zaten 21 mensen in de 2 rubberboten. Er is mogelijk ook nog iemand vermist. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En een grote politieactie met 7 politiewagens en 2 hondengeleiders in het Gelderse Wurgt, dat meldt het AD. Een voorbijganger dacht een inbreker te hebben betrapt nadat hij verdachte bewegingen en lichtsignalen in een woning zag. Eenmaal binnen bleek er iets heel anders aan de hand. Er was een robotstofzuiger met brandende lichtjes een ronde aan het doen. Agenten besloten toch maar de hele woning te doorzoeken, maar de boosdoener was toch echt de robotstofzuiger. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt met regen. In de loop van de dag breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
13: Dankjewel, Fieke. Dan het verkeer. De zomervakantie is voorbij in Noord-Nederland en dat merken we op de weg, hè?
14: Zeker. 12 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Hoevelaken 12 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo 15 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel 17 minuten.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Hallo, Odie.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Yeah!

0: precies 68 jaar en 1 dag oud is geworden. Van harte gefeliciteerd, laten we het vieren. Madonna en Papa Don't Preach. Ze ziet er wel jonger uit dan ik met mijn 51, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, nee.
0: Niet natuurlijker, wel jonger, vind ik.
1: Dat is het soms ook. Als je te veel laat doen, dan denk je, nou ja, dan, die heeft zoveel gedaan, dan zou ze wel ouder zijn dan ze dat eruit ziet.
0: Ja, je vindt haar nog ouder dan 68.
1: Nee, alleen dat zien we soms bij mensen. Dat zeg ik helemaal niet. Gaan we geen woorden in mijn mond leggen?
0: Kijk uit wat je zegt.
1: Nee, dat zeg ik niet. Je hebt alleen vaak wel mensen als heel veel laten doen. Mm-hmm. Dan denk je dat doen ze omdat ze vinden dat ze er te oud uitzien. Terwijl ze eigenlijk nog helemaal niet oud zijn. Dus ga je ze ouder schatten dan ze eigenlijk zijn. Dus dan werkt die cosmetische chirurgie niet goed.
0: Ik ga hem hier op de vlakte houden, want anders krijg ik...
1: Nee hoor, dit mag je wel, hier mag je het mee eens zijn.
0: Oké, heel goed.
2: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: 7:55 op deze maandagochtend. Het wordt al drukker op de wegen, want in Noord-Nederland is de vakantie voorbij. En dat merken we gelijk. 11 vertragingen op dit moment. Grootste vertraging op de A1. Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. Een kwartiertje al. In het Brabantse Beek en Donk is het nog wel vakantie. En daar is broodjesmaker Michael bezig met een bijzondere recordpoging. Hij wil namelijk 72 uur lang broodjes maken zonder te slapen. En dat doet hij niet alleen voor het wereldrecord, maar ook om geld op te halen voor kindervakantieweken. En dat gaat heel goed, want mensen die staan uren in de rij voor een broodje van hem. Dit is de opname van gistermiddag.
3: Wij zijn om 12 uur aangesloten. Ja. Het is inmiddels 5 uur, dus de lunch is een diner geworden.
0: Ah, wel mooi.
1: 5 uur in de rij.
0: Voor een broodje, ja. En je kan nog achteraan aansluiten, want hij moet nog even door. Tot vanmiddag 4 uur, dan heeft hij het record in handen. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Beek en Donk, hou Michael wakker.
1: Ja, hij schijnt lekkere broodjes te hebben ook, dus het is ook nog waard. Ja, en de vraag in de Telegraaf vandaag is... geef jij een elektrische fiets als je kind weer naar de middelbare school gaat? Want het zou pure kindermishandeling zijn.
0: Wat? Dat gaat ook ver.
1: Volgens een opvoedkundige zwichten heel veel ouders... want ze willen hun kinderen niet teleurstellen... en toch meegaan in die rage. Ja, nou, als je kind 12 kilometer heen, 12 kilometer terug... door weer en wind moet fietsen... Ja, dan zou je denken, dan is dat ook wel lekker als dat wat soepeler gaat.
0: Dan kan ik me er iets bij voorstellen.
1: Maar een kind wordt er niet slechter van, wordt er gezegd. Integendeel, weet je, als je je kind een les in doorzettingsvermogen wil geven... is het juist goed. Al dus de opvoedkundige en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder... die gaat nog een stap verder, die noemt het echt kindermishandeling.
0: Als je je kind een e-bike geeft.
1: Ja, want ze zeggen ook, pubers zoeken grenzen op. En dat in combinatie met die hoge snelheden... is natuurlijk ook geen garantie voor een goede afloop.
0: Oké, ik denk dat je
1: geeft je kind iets heel risicovols.
0: Oké, dat begrijp ik, want het gaat hard. Maar ik denk dat die Erik Scherder wel een roep in de woestijn is. Want dit gaat er natuurlijk nooit meer uit.
1: Nee, het gaat nooit meer terug.
0: Nee.
1: En als je ouders al een elektrische fiets hebben, waarom jij dan niet?
0: Ja, precies.
1: Ik trap wel nog zelf...
0: Ik ook.
1: En ik was heel trots dat ik een keer voor iemand reed. En die stopte bij het stoplicht. Zei die, Jezus, wat fiets je hard. Ik kan je amper bijhouden. En ik heb een elektrische.
0: Ah, yes, dacht je doet. Yes. Ja, ik mag helemaal niks zeggen. Want ik woon in het Gooi.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben ze de overtreffende trap van de elektrische fiets. Daar hebben ze van die bureaus.
1: Ja, ook voor kinderen?
0: Ja, joh. Als je daar bij een middelbare school gaat staan. Dan moet je uitkijken dat je niet aangereden wordt door een blaag van 16 in zo'n bureau.
1: Moet je daar niet een rijbewijs voor hebben? Ja, gewoon een brommerrijbewijs.
0: Ja, dus vanaf 16 mag je erin. Vanaf 16 mag je erin.
1: Ja.
0: Je wil niet weten hoe vaak ze hiermee naar school rijden. Hoe ver moest jij vroeger voor fietsen naar school?
1: Ik had een school dicht bij huis uitgezocht. Ik geloof 1,2 kilometer.
0: Ik ook, dus ik mag ook niet klagen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen... Zullen we even een wedstrijdje doen?
1: Wie het langst moest fietsen?
0: Wie moest vroeger het langste fietsen... de meeste kilometers naar school en weer terug naar huis?
1: Het misschien een poosje geleden is... maar 75 kilometer heen, 75 kilometer terug gaan we niet geloven.
0: Nee, dat gaan we niet geloven. Nee. Dat gaat niet gebeuren, maar er zijn wel kinderen... die echt soms 15, 20, 25 kilometer heen... en ook weer zo'n afstand terug moeten. We hebben medelijden met je, maar laat het even weten. Via de Radio 10-app. Hoeveel kilometers moest jij vroeger naar school fietsen? Gewoon op spierkracht, hè? Niks ondersteuning van zo'n motortje. Gewoon op spierkracht. Laat het even weten via de Radio 10-app. Justin Timberlake hoor je zometeen eerst Backman, Turner and Overdrive.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Op Radio 10. Het is kindermishandeling. Dat zegt in ieder geval Erik Schredder, de hersenonderzoeker. Als je kind een elektrische fiets geeft. Bracht ons even bij de vraag. Hoe ver moest jij vroeger naar school fietsen zonder elektrische fiets? Allereerst Rick aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van waar naar waar moest jij vroeger fietsen naar school?
1: Van de uiterste kant van Geldermalsen naar Culemborg. Dus de eerste stad verderop, zeg maar.
0: En dat was hoeveel kilometer?
1: Ja, het is ongeveer 15 kilometer als je het fietst. Als je het van hart op hart van gemeente naar gemeente rekent, is het iets korter. Maar ja, helaas, dat is de ideale situatie.
2: Ja, en denk jij dat je er beter van was geworden of slechter van was geworden als je destijds een elektrische fiets had gehad?
1: Nee, ik zou het heel leuk hebben gevonden, want ik ben gek op voertuigen, moet ik zeggen. Maar nee, maar wat wel is als je, ik vind wel, want ik zie natuurlijk nu, ik woon nu in Almere. Nou, daar zie je dus inderdaad mensen met elektrische fietsen. En dat is blijkbaar gewoon goed. Men vindt dat normaal. Maar ik vind wel, als je dus zelf fietst, het is altijd gewoon een beetje een overwinning. En dat ligt natuurlijk aan het weer. Hè. Dus je gaat met wind en weer, want ik reed dus langs een provinciale weg met gevaarlijke situaties.
0: Altijd wind tegen.
1: Beter op het verkeer letten. Maar je leert inderdaad, je gaat door wind en regen. Je gaat dus, dat bouwden wij een groot liedje.
0: Ja, ja, kromgebogen over het stuur.
1: Je krijgt karakter.
0: Ja,
1: je bent blij
0: heel
1: dat je
0: goed.
1: Dan op school bent.
2: Het gaat natuurlijk ook om dat pubers hem vaak opvoeren. Hè? En dat je daarmee dus hele roekeloze situaties krijgt.
0: Ja, dat is ook gevaarlijk. Rick, dank je wel.
2: Dankjewel, Rick.
1: Nou, daar heb ik in feite een oplossing voor. Als ze nou gewoon die kinderen, voordat ze van de basisschool afgaan, zorgen dat ze een bromfietscertificaat halen. En dan op die fiets gaan zitten, hebben ze en de verkeersregels mee. Want ze moeten toch verder fietsen dan om de hoek als ze nog op de basisschool zitten. Dan heeft misschien de verkeersveiligheid ook wat geholpen.
0: Nou, heb je al gesolliciteerd bij Veilig Verkeer Nederland, Rick? Heel goed.
1: Nog niet.
0: Hey, fijne dag, hè.
1: Zelfde.
0: Want er zijn mensen die nog verder moesten fietsen. Claudia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij liet jouw kinderen verder fietsen.
2: Zo, kindermishandeling.
0: Is dat kindermishandeling? Hoe ver moesten jouw kinderen fietsen naar school?
3: 18 kilometer.
0: Hoppakee.
2: Jeetje, dat is een eind.
3: Ja, dat is zeker een eind. Net voordat mijn dochter naar de middelbare school ging, zijn wij verhuisd naar, zeg maar, de middle of nowhere.
2: Oh, dankjewel, mama. En onder welke omstandigheden dacht je, ik breng jullie vandaag wel?
3: Nou, als het echt heel slecht weer was, dan heb ik dat wel eens een keer gedaan. Maar het leuke was dat ze van een klein dorp, dat ze met een hele groep fietsten.
2: Oh ja.
3: Dus dat ze fietsten eigenlijk nooit alleen.
0: En hebben jouw kinderen ooit wel eens gezegd, mama, je bent echt een rotmama, dat je ons elke dag 18 kilometer heen en weer 18 kilometer terug laat fietsen?
3: Nee, dat niet. Maar mijn dochter, die is nu inmiddels 35, die heeft een bloedhekel fietsen overgehouden.
0: Ja, dat kan weer wel. Oké, Claudia, dankjewel. Want we hebben ook nog een winnaar aan de lijn. Tenminste, dat denk ik wel. Lemstra, goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Altijd baas boven baas, hè?
2: Hoe ver moest jij fietsen?
0: Ik moest 20 kilometer fietsen van Driebergen naar Maartensdijk door weer en wind. En ik had het vuilniszak om mijn voeten, om geen natte voeten te krijgen. En ik kon eten wat ik wou, want ik fiets toch.
2: Ja, precies. Je moest ook eten, denk ik. Extra bruine boterham met pindakaas, want anders dan viel je halverwege van de fiets.
0: Ja, precies. Ik ben gewoon niet dik van het fietsen, dus dat was mooi.
1: En fiets je nog steeds veel?
0: Nooit meer.
1: Ja, zeg, grappig is dat.
2: Je bent wel afgeleerd.
1: Ja.
2: Wauw, elke dag 40 kilometer fietsen. Tot op heden is dat de verste afstand die we hebben kunnen vinden. En daarom krijg je van ons voor al het leed dat jou is aangedaan als fietser een dopper.
0: Ah, fantastisch. Nou, ik vond het geen leed, ik vond het heel leuk. Nou.
2: Je vond het leuk, heel goed. Maar als ik het nu hoor, zit je wel in de auto, toch?
0: Ja, nu rijd ik een kilometer in de auto. Ja, alleen maar.
2: Kleine upgrade gehad. Hey, dankjewel, fijne dag, hè.
0: Dank u, dankjewel.
2: Hoi. Dit is Mark Cohn op Radio 10.

0: Gisteren was het de sterfdag van Elvis Presley. En in zijn voetsporen liep door Memphis. Walk Home. Blijft een prachtig liedje. Inderdaad, Walking in Memphis.
1: Ranking the hits.
0: Gaan wij zometeen spelen. En daarin kans op €250... als je de hits die we jou laten horen in de juiste volgorde van uitkomen weet te zetten. En vandaag zijn de scholen in Noord-Nederland weer begonnen. En dus is het startpunt van het spel dit nummer, School.

0: Supertramp natuurlijk en School. Maar de vraag is, was dit een hit voor of na 1980? Laat je antwoord achter in de Radio 10-app. En wellicht speel jij zo meteen mee met Ranking the Hits. We gaan ook naar het nieuws. Wat zit daarin, Fieke Hamers?
1: De Duitsers blijven weg en dat is geen goed nieuws.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier. Doei.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Het is al 6:30. Wat gaat de tijd snel als je plezier hebt. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag dan klaart het op en dan breekt de zon door. Maar er kan af en toe wel een buitje blijven vallen. En temperaturen lekker. 19 tot 22 graden. Hollandse zomer, prima. Dan is het wel, en dat is dan wel jammer, drukker is het op de Nederlandse weg.
5: Ja, 8 vertragingen op dit moment. Het valt nog mee. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 12 minuten. De A29 Bergen-Opzoom. Oh, hij verandert.
4: Ja, ik zie hem. Het zijn nu 25 files.
5: Alles kom maar. Weg. Okay. Begin opnieuw. Het zijn er nu nog 7, maar totaal andere. Op de A50 Os-Arnhem tussen Heteren en Renkum. 8 minuten door een ongeval. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. 13 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo nog eens 11.
4: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zoals de hele ochtend al van Fieke Hamers. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. In ruim van de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Bijvoorbeeld een vervelende opmerking, aanstaren of zelfs een ongevraagde aanraking. Veel onveilige plekken zouden ook niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag, bijna een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. Vandaag begint het minderheidskabinet aan een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Rob Jetten en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. En die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland. Maar die laten het dit jaar massaal afweten. Dat meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden. Volgens een grote parkhouder komt dat mede door de btw-verhoging van 9% naar 21% voor de verhuur van vakantiewoningen.
4: Oké, wij Nederlanders hebben de naam kniepers te zijn, maar eigenlijk zijn het de Duitsers. Ja, oké, heel goed, weten we dat.
2: Robert en Kim.
4: Zometeen spelen wij Ranking the Hits, misschien wel met jou. Eerst Freed from Desire, even lekker.

0: dit ja, lekker. Is zo'n energy boost nog altijd. Ray and Where the Hell is My Husband.
1: Ranking the hits.
0: Gaan wij spelen deze maandagochtend met Dennis uit Zaandam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent buschauffeur. Merk je dat de vakantie voorbij is in Zaandam?
2: Eigenlijk zou ik dat vandaag moeten merken. Want ja, de scholen zijn hier ook begonnen vandaag. Dus, en het nieuwe schema is erin gegaan voor de bus, voor de passagiers, zeg maar. Dus ja, dat zou ik vandaag moeten gaan merken.
0: Oké, je zit nog niet op de bus nu.
2: Nu niet, ben ik gelukkig thuis. Nee, dan zou ik een probleem met mijn baas hebben, denk ik.
0: Hey, wij gaan lekker ranking de hits spelen. De kwalificatievraag die hadden we al laten horen. Dat was dit liedje van... Ja.

0: Vanwege de scholen die weer begonnen zijn natuurlijk, het nummer School. De vraag was, is dit een hit geweest voor of na 1980?
1: Dat is de voor.
0: De voor is...
1: De voor, ja.
0: Helemaal goed. Je zegt het met heel veel zekerheid, want je bent fan ook van Supertramp.
1: Ja, zeker. Kijk, zeker.
0: Dan was dit begin een makkie. Het was 1974.
1: Oh, 74 zelfs, oké.
0: Kijk, dat wist je dan weer niet, hè? De eerste 50 euro is sowieso binnen, dus helemaal goed. Wij gaan verder spelen tot in totaal 250 euro. Maar maak je onderweg een foutje, dan houdt het spel op en dan blijf je achter met een dopper. Ook leuk, maar net even anders. En je mag natuurlijk stoppen als je wil.
1: Oké,
0: we gaan nu even door voor 100 euro. De vraag is, was dit een hit voor of na 1974? Ja, Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Voor of na 1974?
1: Dat is erna.
0: Jij zegt het weer
1: vol
0: zelfvertrouwen en het is...
1: Zeker.
0: Goed. Het jaartal is 1983 dat die bij hoort.
1: Yes.
2: En dat betekent dat je nu 100 euro hebt. En
1: het
2: volgende fragment is wederom 50 euro waard. Maar mijn vraag aan jou is, stop je of ga je door?
1: Dan ga ik één keer door.
0: Nog één keer door. Oké, dan gaan wij verder bij het jaartal 1983. Mm-hmm. De vraag is, was dit een hit voor of na 1983? Donna Summer, and this time I know it's for real.
1: Ja, ik sowieso daarna, ik denk 86.
0: Sowieso daarna, maar je denkt 86.
1: Sowieso
0: daarna. Nou, 86 is niet goed, maar het antwoord is wel goed.
1: Ja.
0: Het was namelijk 1989.
1: Oh, 89. Oké.
2: Dus 150 euro in de pocket. Je zei net al, ik speel er nog eentje. Maar dat laatste fragment is toch 100 euro waard.
0: Ja. Kan Kim jou verleiden om door te spelen?
2: Om 250 euro te winnen.
1: Ja, ik doe nog één. Ja. Goed.
0: Ja? Je doet hem?
2: Ja?
1: Ja.
0: Niet boos worden als het niet lukt, hè, dat wij je verleid hebben.
2: Nadenken. Kom je in een eind, geloof ik.
0: Oké. 1989, Donna Summer. This time I know it's for real. Dat is het startpunt. De vraag is, was dit ervoor of erna een hit?

0: Michael Jackson.
1: Ja.
0: Bad. Voor of na 1989, een hit. Ja, hij wordt moeilijk, hè, nu?
1: Nou, wordt hij lastig, ja. Maar het is ervoor. Het moet ervoor zijn.
0: Het moet ervoor zijn. Ja, ik hoor nu voor het eerst een kleine twijfel.
1: Ja. Volgens mij was het 87, maar ik weet het niet zeker.
0: Yes, sir! Helemaal goed. Het was inderdaad ook 1987. Dus je hebt zelf zelfs het jaartal helemaal goed.
1: Oké, top.
0: Wij beginnen de week lekker met dit spel.
2: Toch blij dat we je kunnen hebben overtuigen.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
2: 250 euro heb je gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Nou, lekker, dankjewel.
0: Hey, en veel succes op. Ja, toch. Veel succes op de bus vandaag, want dat wordt weer druk, denk ik.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Hoi.
0: En laten we dan ook even het liedje draaien waarmee we het spelletje eindigden. 1987, Michael Jackson, Who's Bad?

0: Radio 10, Fleetwood Mac en Dreams. En de ochtendshow voor deze 17 augustus zit er bijna op. En wie is er heel vroeg uit zijn vakantiebedje gevallen?
1: Oh.
0: Lex Gaardhuis.
1: Robert en Kim, hallo.
0: Hi. Zie jij er lekker uitgerust uit?
1: Vind je ook dat het er al meteen af was met die
0: Nee. Jij kan nog lekker meezingen met deze hits.

0: Ik ben erbij hoor. Zin in. Lekker wat ons betreft. Tot morgen. Veel plezier met Lex Gaarthuis.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: ಇದು
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Zondag, goede maandagmorgen, 9:02. Straks een lekker uurtje Guilty Pleasures in de Guilty Pleasure Party. Maar eerst het nieuws. Fieke Amers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met de oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De grote vraag is of premier Rob Jetten steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij partijen als JA21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt een vandaag. De meeste vrouwen voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven het niet of ze herkennen de intimidatie niet. Duitse toeristen vinden ons land veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens. Die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. Ook de gestegen boodschappen- en horecaprijzen jagen de Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet het gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het de mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt met regen. In de loop van de dag breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Ik ben echt het vrouwtje in de relatie. Heb ik zojuist bevestigd gekregen door jouw laatste nieuwsbericht.
3: Ja, jij doet de boodschappen.
2: Ik doe de boodschappen. Mijn vrouw
3: ook
2: is
3: ook voor de groentes.
2: Paprikaatjes snijden, dat soort dingen. En mijn vrouw is de grillmaster. Ik kreeg net al juichende berichten van thuis. Die zit ook te luisteren. Hartstikke goed. Fieke, dankjewel. Dan is naar de situatie op Sneerlandswegen. Radio 10 verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen op dit moment. Op de A10 Watergasmeer, de Nieuwemeer voor de Koentunnel. 16 minuten door een auto met pech. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A50. Os Arnhem voor Renkum, 5 minuutjes. En de A50 Apeldoorn Arnhem voor Schaarsbergen, 7 minuten.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Radio 10.
5: Lex Gaarthuis.
4: The Guilty Pleasure Party.
6: Wat dacht je met Culture Beat Mr. V naar Rick Ashley? Together Forever.

0: Smasher Party.
1: Oh, dat is een lekker begin van de week, zeg. Daarvoor Rick Astley, Together Forever, op maandagochtend. Na vandaag scheuren we 17 augustus van de Radio 10 scheurkalender. Het is Lex hier op de plek van Martijn. Wie even de zon opzoekt, heb ik de afgelopen 2 weken gedaan in de Dordogne. 10 vakantiedagen lichter en 10 vakantiekilo's rijker. Maar ik ben er weer. En dat Martijn de zon opzoekt, daar heeft hij groot gelijk in. Wat een timing, hè? Want na het zonnebad XXL van de afgelopen weken starten we de week vandaag met lagere temperaturen en een hele bak neerslag, vooral deze ochtend. Vanmiddag wordt het wat beter, schijnt het. Nou, gelukkig gebrand, die koperen ploert, muzikaal altijd fel in de Guilty Pleasure Party. En of je nou aan het werk bent of nog vakantie viert, iedereen kan zometeen de handen uit de mouwen steken voor de YMCA, want die wordt gedanst. En de Village People hoor je zo. Diana Ross komt er ook nog aan met Chain Reaction. En nu een liedje speciaal voor de 3,5 miljoen automobilisten en 400.000 vrachtwagenchauffeurs die in ieder geval over 2 weken, als heel Nederland aan de bak is, gewoon allemaal weer op de weg zitten in Nederland. Onderweg, dat zijn ze namelijk allemaal. Dit is Good Old Abel in de Guilty Pleasure Party. Onderweg bij Team. Ik doe

Je maandagochtend met de soundtrack van iedere domino-liefhebber. Chain Reaction op. En de Guilty Pleasure Party. Goedemorgen. En nu tijd voor een band uit de stad waar Diana Ross vorig jaar nog een concert gaf. Was je erbij? Onder andere Chain Reaction werd daar gezongen. Het is ook de stad waar elke dag 80 zeeschepen aanmeren. Waar de kapsalon zijn oorsprong had. De snack dan, hè? Niet de knipzaak. En waar nog nagemopperd wordt over de 2-2 van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles gisteren. Rotterdam, de oorsprong van de Hermes Houseband, ligt daar ook mee. Lalala, geblazen nu met I Will Survive in de Guilty Pleasure Party. Bij Radio

0: energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij... op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
12: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
25: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Een bijzonder goede maandagmorgen. Het is 2:58, midden in de Guilty Pleasure Party. Even kijken naar het weer. Nou, mocht het je niet zijn opgevallen en je in Nederland zijn, het regent. En dat blijft het nog even. In de loop van de middag klaart het op, komt de zon er af en toe bij. En af en toe nog een bijtje tussendoor. Kortom, een wisselvallige Hollandse zomer vanaf vandaag. Want de komende week verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op de A37, knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Voor de grens, 9 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem. Vertraging tussen Loenen en Schaarsbergen. Daar 6 minuutjes op dit moment.
2: Lex Schaarthuis.
1: Ja, goedemorgen. Guilty Pleasures van Sylvester en Alizé zijn onderweg.

You make me feel. Je hoorde Sylvester in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10 op je maandagochtend. Goedemorgen, Lex hier op de plek van Martijn. Mocht je die naam Sylvester met iets associëren, is dat waarschijnlijk met geroep in tuinen de afgelopen jaren. Want Sylvester was jarenlang een van de meest populaire kattennamen. Tegenwoordig is dat meer, ja, toch een beetje een boomerkat als je Sylvester wordt genoemd. Want de populairste kattennamen de afgelopen jaren waren Simba en Luna. Mocht je zoek zijn naar een originele kattennaam, zou ik die niet meer geven. Originele kattennaam gehoord bij mij in de buurt, Siske de Kat misschien. Meezingen met je guilty pleasures en tegelijkertijd je camping Frans ophalen. Het kan nu met Alizé op Radio 10. Dit is moi.

Mocht je nog vakantie hebben en jezelf een typisch dagjesmens vinden, dansje op de vulkaan maken kan ook in Nederland, wist je dat? Ja, er ligt er één in de Noordzee en één in de Waddenzee. Dat is de Zuidwalvulkaan. Wel al jaren niet meer actief, overigens. Dansen op de vulkaan, je hoorde de dijk in de Guilty Pleasure Party. De meest recente vulkaan in Nederland die uitbarstte is overigens Matthijs van Nieuwkerk, voor de meeschrijvers thuis. De Guilty Pleasure Party bij Radio 10, gelukkig alleen maar feel good, met nu Baccarat. Je hecht ze allemaal mee. Yes sir, I can boogie.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu!
10: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Een bijzonder goedemorgen. Het is 10 uur op je maandagochtend. Zometeen Roxette en Irene Cara bij 10, maar eerst... Nieuws van 10 uur, Nicola Ruijs, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet hij er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van den Brink en Yasilgöz met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken. Niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuisje in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. En dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer zwemmend afgelegd. Maarten wil daarmee geld ophalen voor kankeronderzoek. Radio 10 weer, de dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Er kan er af en toe nog wel een buitje bij vallen. En het wordt 19 tot 22 graden.
21: Nicola, merci. Dan naar het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 11 minuten.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
26: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: feeling, dat is precies wat je denkt, toch?
1: Of niet?
0: Ja, goedemorgen. Het is 11 minuten over 10, want het is maandag, de 17e van augustus. Na weken van overleven, onderhandelen over schermtijd, voeden, entertainen en jezelf afvragen hoe lang een mens zonder stilte kan functioneren, gingen ze vandaag weer naar school, hè? De kiddo's, tenminste, in regio Noord. Daar zijn ze weer begonnen. Regio Midden moet nog even 2 weekjes volhouden en regio Zuid volgende week weer aan de bak. Maar het zijn schatten natuurlijk, hè? Die van mij hebben nog vrij, dus die luisteren vandaag. De rest van het land dus nog even volhouden, maar het moet lukken. Met Radio 10 hard aan. Met Lex hier op de plek van Martijn. Zometeen Justin Bieber's Love Yourself.

0: Yourself. You're the Love Yourself van Justin Bieber. Nummer dat werd geschreven door Ed Sheeran. Dat klinkt als een push-lief nummertje, toch? Maar ooit was de tekst een tikkie meer vulgair, toch Ed?
1: Originally, the lyrics were meant to be, if you like...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prik kiwis gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
13: Oei.
14: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
13: Zoei.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Yes. Hamster.

daarvoor nog de Pointer Sisters met I'm So Excited. Geldt denk ik ook voor Maarten van der Weijden. Die stond vanmorgen te watertrappelen om te beginnen. De man die ooit de Elfstedentocht zwom en zo bakken met geld ophaalde. Ja, wat kun je daarna nog doen met je leven? Nou, dan verdubbel je het aantal steden naar 22 en doe je het allemaal nog een keer dunnetjes over. Hij legt 270 kilometer zwemmend af om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is geweldig, toch? Doneren kan als je even googelt. 22 stedentocht, dus 22 stedentocht van Maarten van der Weijden. Geld. Haalt zo geld op voor dat hele, hele, hele goede doel. Steun hem als je kan. Voor wat extra aftervakantiedip herstelpunten hoor je zometeen Avicii bij Radio 10. Wake me up. Na de riddle, dit is Nick Kershaw. Goedemorgen.

0: Avicii voor de slapers op kantoor. De eerste werkdag na de vakantie. Wake me up. Het is 9 minuten voor 11. Zometeen zit hij hier.
1: Elke dag.
0: Nou, eigenlijk nu al, hè?
1: Het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Zou je hem hebben? Nicola Ruijs. Nico, wat zit erin straks?
2: Je hebt hele domme en gevaarlijke dingen die je kan doen. Hè? Bijvoorbeeld natuurbrand blussen met een emmertje benzine.
0: Dat zou iets zijn waarvan je zegt, dat is niet handig.
2: Dat is dom. Of een haai is die zit zwemmen, er dan naartoe zwemmen. En dan kijken of ik van binnen die bek kan fotograferen.
0: Ja, dat soort dingetjes.
2: Eén van deze dingen wordt echt gedaan. En welke dat is, ga ik zo vertellen.
0: Dat zo meteen in de nieuws bij Nico. Eerst nog een klein vleugje zomer op de dag dat de regen met bakken naar beneden komt. Tenminste, tot nu toe dan. Vanmiddag iets meer zon. Michel Telo, nu op 10.
3: Zimmer!

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes.

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe...

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu!
7: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Maandagochtend 11 uur knallig bij de koffie. Zometeen van Shania Twain en Bryan Adams. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Brandweer Nederland zoekt samenwerking met boeren in de strijd tegen de vele natuurbranden. Boeren weten de weg in de omgeving en hebben de goede spullen om in actie te kunnen komen in moeilijk bereikbaar gebied, is de gedachte. De aanpak wordt breed, zegt de brandweer. Het gaat niet alleen om bluswerk, maar ook om voorbereiding. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een flat in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Er is niemand gewond, hoorde ook een buurtbewoonster.
16: Die mensen zijn op vakantie, zover ik weet. En dan gebeurt zoiets, ja. Dat vind ik wel heel erg als ik nu hoor dat cobra's zijn geplaatst.
15: Ja, vertelden ze bij Hart van Nederland. De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. Maar bijna iedereen is inmiddels gewoon weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil namelijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. Ja, het ziet er zo mooi uit, een tropische zee en dan een schitterend filmpje van dichtbij van een zwemmende haai. Steeds meer zogeheten visfluencers, dat is echt een woord, visfluencer, die willen die content op hun socials zetten, want het levert lekker veel views op. Maar waar ze steeds minder bij stil lijken te staan, een haai is en blijft een onvoorspelbaar roofdier. Ze kunnen ook nog eens heel hard bijten.
14: Oh.
15: Zeker 3 influencers hebben het de afgelopen jaren van dichtbij kennis mogen maken met die scherpe haaientanden. En dat het geen geintje is, een van hen moest 4 keer worden geopereerd en kreeg een huidtransplantatie. Dus in plaats van een fotootje maken van dichtbij, misschien moet je gewoon omdraaien.
14: Ja.
15: Wegzwemmen, lijkt mij.
14: Het is ook een heel leerzaam programma eigenlijk.
15: Hey.
14: Het is de eerste dag dat ik het mag vervangen van Martijn, maar je pakt wel wat op.
15: En dat allemaal gratis, hè?
14: Het is allemaal allemaal gratis.
15: Jongens, wat goed. Krijg je ook nog het weerbericht, ook super leerzaam. De dag begint bewolkt, veel plekken kan het een beetje regenen. Maar in de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er hier en daar af en toe ook nog wel eens een buitje vallen. En dat allemaal bij 19 tot 22 graden.
14: Weerfluencer Nicola Ruijs, dankjewel. Zometeen vier nummer 1 is op een rij. 4x1 is onderweg. Eerst eens kijken naar de spits, wilde ik zeggen. Maar dat was het vanochtend al niet en nu al helemaal niet meer. 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 20 minuten. De A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Haps 21 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Dus een rijbaan dicht. Vertraging 7 minuten.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we af alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

Heavens in Heaven. Daarvoor nog Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman, Betty. Martijn heeft mij de sleutels van de kluis gegeven. Ik trek de witte fluwelen handschoenen aan en ik haal ze er heel voorzichtig uit. Het is namelijk 11 over 11. Tijd voor 4 nummer 1 hits achter elkaar door. 4 keer 1 met zometeen een nummer dat door verschillende artiesten is uitgebracht. En sommigen leverden dat een hit op. Het origineel, dat hoor je zometeen. Maar eerst laten we ons verleiden op de dansvloer. 40% van de vrouwen vindt het bijzonder aantrekkelijk als een potentiële partner goed kan dansen. 10% vindt het zelfs zo belangrijk dat wanneer je beweegt als een hork je een tweede date kan vergeten. En toch ben ik met een getrouwd, dus knap hè? En in die 10% bevindt deze man zich ook. Hij kijkt eerst even hoe je soepel beweegt. En pas als dat is goedgekeurd, ontstaat er ruimte.

Song on the River. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival werd vaker gedaan, dit liedje. Door de Gleekast. Dat is geen zusje van de Chromecast. Maar zoek het maar op, de Gleekast. Elvis Presley, Solomon Burke en Tina Turner deden hem natuurlijk met en zonder Ike. Proud Mary, maar het origineel, dat hoorde je net. In 1969 verscheen het uit de pen van John Fogerty zelf. Nummer 1 hit voor CCR. We zijn halverwege de 4x1. Snelle rekenaars weten dat we er dus nog twee over hebben. Met zometeen een student die niet aan studeren toekwam. Dat is op zich herkenbaar. Maar eerst doe maar. Dit is

student ging ze wonen in de grote stad om daar, je raadt het al, te studeren. Al kwam daar niet heel veel van terecht, maar in haar geval had het weinig te maken met het ouderwetse stappen, zuipen of allebei. Haar huisgenoot was namelijk muzikaal, produceerde graag liedjes, dus die twee zaten met hun neus niet in de boeken, maar wel achter de laptop en de microfoon. Legden ze geen muzikale windeieren, want deze Mercy maakten ze samen en die stond boven.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com... en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak... Vergelijk op gaslicht.com.
14: Lex Gaarthuis.
15: Met Queen, we are the champions. Maar eerst, zo is hij er toch nog een beetje bij, onze Martijn. Anita Meijer, dit is Why Tell Me Why.

0: Ja, ik had hem hoor, ieder jaar.
1: Ja?
0: Ja, ja,
1: ja, de pagina's gingen nog wel van elkaar af.
0: Ja, bij mij andere pagina's.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, andere pagina's.
1: Okay, ja.
0: Zeg zometeen na 12 uur Jeroen weer een lege playlist en suggesties die meer dan welkom zijn. Alles mag op maandag.
1: Ja, zeker. En ik zit hier met mijn glimmende kraaloogje te kijken naar een zwart scherm. Dat is een beetje hoe het uur eruit ziet, wat hierna komt.
0: Heerlijk, hè?
1: Dus dat is heel weinig.
0: Het ongewisse kan zo heerlijk zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Waar mogen de mensen mee komen?
1: Het kan alle kanten op, joh. Kijk in de top 4000 als je inspiratie nodig hebt. Hè, want er staat van alles in wat je misschien niet elke dag hoort op de radio. Maar wat echt wel bij de classics hoort. Het is, aan jou. Als je de app hebt van Radio 10. Dan heb je zo'n berichtje gemaakt waarin de titel staat van de plaat die je wil horen. Dan ben je klaar. Je kan ook wat inspreken. Je weet het, altijd leuk om je stem erbij te horen op de radio. En dan maak je er even een mooi berichtje van.
0: Ja, en iets meer pit mag natuurlijk ook.
1: Zeker, de eerste die we draaien, dat is de Bammerammer traditiegetrouw. Knallen we de middag in met een beetje meer energie. En dat noemen wij inderdaad de Bammerammer. En daar hoort dan ook een cadeautje bij als je die aankondigt in de uitzending. De Bammerammer broodrommel.
0: Ik heb hem gezien, jongens, van heel dichtbij. Meerdere keren in mijn handen gehad. Maar ja, medewerker, hè?
1: Mag heb je hem al, of niet?
0: Nee, ik heb hem
1: al. Nee, oké, dat past mooi bij je agenda.
0: Nee, ik dacht...
1: De kop is iets ouder hier.
0: Precies, ik begin over die agenda. Dan paas je misschien een broodrommeltje deze kant op. En zo is de winst op mijn eerste dag Martijn Vervangen al geboekt. Dat is mooi. Zometeen. Veel plezier met Jeroen. En pak hem, hè, die Bammerammer broodrommel. Even insturen, intypen, het liefst inspreken via de Radio 10.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Hey, ik kan bijna zeggen goedemiddag. Ja, nu kan het. Goedemiddag. Het is maandagmiddag. Dat betekent alles mag op maandag. Na het nieuws met Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. Nu in het noorden de scholen weer begonnen zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want dat maakt het rond scholen alleen maar onveiliger, zei hij tegen RTL.
3: En wat je bij heel veel scholen ziet, en ik denk heel veel ouders dat wel herkennen, is dat natuurlijk die mix van auto's en fietsers, zowel kinderen, kleine kinderen die fietsen, als ouders die op de fiets hun kinderen wegbrengen, toch vaak wel tot gevaarlijke situaties leidt.
2: Ja, laat ook die bakfiets maar thuis, zegt de minister. Die wil namelijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. Er zijn 2 minderjarige jongens opgepakt voor de explosie vannacht in Zaandam. Door die klap werd de achtergevel van een appartement weggeslagen. Het huis was op dat moment leeg, maar bewoners eromheen moesten tijdelijk weg. Na de explosies werden de 2 jongens ontdekt in een auto in de buurt. Pas extra op voor muggen in ons land. Ze kunnen namelijk het West-Nijl-virus bij zich dragen. Voor het eerst in 6 jaar tijd is in Nederland iemand besmet geraakt. En het gaat dan om een bloeddonor uit Utrecht. En omdat ook een vogel en een paard positief getest zijn, denkt het RIVM dat er besmette muggen rondvliegen. Krijg je het West-Nijl-virus, dat merk je dan meestal niet. Soms kun je griepachtige klachten krijgen en in heel zeldzame gevallen neurologische klachten, zoals hersenvliesontsteking. Ja, dus pas goed op voor die rotbeestjes. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de 5e etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Trainingteam weer, op veel plekken is het bewolkt, valt er een bui, maar later kan hier en daar de zon er ook af en toe eventjes doorkomen. En dat allemaal bij 19 tot 22 graden.
1: Dank u wel. Dan zijn er dagelijkse files gemeld voor de Duitse grens. En ook eentje op de A6. Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug. 7 minuten nu.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hey, is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het service.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Radio 10. De zomer van 10. Jeroen Nieuwenhuizen.

0: natuurlijk met een knaller en die komt vandaag van Martin.
1: Hele goede middag allemaal.
0: Goedemiddag, hey man.
1: Hele goede middag, Joen.
0: Jij produceert onderdelen voor slachthuizen.
1: Ja, voor de slachthuizen, ja, dat klopt.
0: In de kippenindustrie?
1: Ja, ja, klopt.
0: En wat is dat dan? Is dat, zijn dat van die dingen waarmee separatorvlees en zo van de karkassen worden gespoten? Of,
1: Nou, ze worden aan een ketting gehangen. En die ketting die maken wij.
0: Ja.
1: Voor als ze dan aan de lopende band lopen, worden ze dan gehangen. En daar,
0: Ja, je kijkt wel eens de keuringsdienst van waarde of zo. En dan denk je van nou,
1: ja.
0: Hè, wie maakt dat spul? Nou, daar heb je hem, dames en heren, ja. Martin. Ja, en dan vraag ik me af, ja, valt er ook wel eens een kipje van de wagen voor jou? Want er moet natuurlijk wel wat gegeten worden. Hè? Gaan we eens even kijken wat...

0: Nee, het is dik in broodje paardenworst.
1: Oh, nou. Ja. Ook lekker. Ja, zeker.
0: Ook lekker. Hey, en een broodje kaas.
1: Ja, oké. Okay. Kaas is de basis. Ja. Martin hoort er ook zeker bij aan het begin van de middag. En je was er ook als de kippen bij.
0: Ja.
1: Dat is wel maar rammer, ja. Wat gaan we draaien?
0: Ren Jim van Black Betty.
1: Lekker!

0: Britney Spears. Oops, I did it again. Die werd aangevraagd door Imke. En daarvoor hadden we nog Ram Jam, Black Betty. Marcel wilde die horen. Een hele goede middag. Welkom tussen de lunchshow van Radio 10. Jeroen Afternoon tot 2 uur bij je. En goed nieuws. Goud nieuws. We hebben het uitzonderlijk goed gedaan op de EK. Hè? Met 5 titels, totaal 14 medailles... heeft de Nederlandse atletiekploeg zichzelf overtroffen op de Europese kampioenschappen. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland deden het beter in Birmingham. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. Wat vinden wij daarvan, Nicola Ruijs?
1: Ja, ja.
0: Want jij bent wel een electro-lover.
1: Nou,
0: maar
1: ja.
0: Ook een petrolhead.
1: Ik moet wel zeggen, Ferrari en elektrische auto gaat wat mij betreft niet zo heel goed samen. Want Ferrari's maken herrie, emotie en elektrische gaat vooral heel hard. En dat.
0: Ja. Nou. Maar ja. Ik volg zo'n kanaaltje op YouTube van een kerel die bouwt dus allemaal classic cars om tot elektro's.
1: Ja.
0: En dat doet hij echt heel goed. Heel professioneel, heel mooi bedrijf heeft hij eromheen gebouwd. Maar die heeft dus ook een Testarossa, Ferrari Testarossa, van een klant gekregen om daar de motor uit te halen en dan elektrisch te maken met de Tesla-motoren erin.
1: Dat doet mij een beetje pijn.
0: Als je die comments leest onder die video's,
1: Dat
0: schiet alle kanten op. Ja, mooi is dat. Maar goed, de eerste volledig elektrische Ferrari is geveld voor een recordbedrag. Kritiek vanuit de hele wereld. Zorgde met zijn opvallende design voordat de aandelenkoers van Ferrari daalde.
1: Maar wat hebben ze voor het ding betaald dan?
0: De eerst volledig elektrische auto van Ferrari is voor een recordbedrag van $40 miljoen geveild.
1: 40 miljoen?
0: 40 miljoen, ja.
1: Jezus.
0: Daarmee is de Ferrari Luce de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht.
1: Zo.
0: Ja, zouden ze nou ook technieken vanuit de Formule 1 daarin hebben toegepast? Want daar natuurlijk ook een hybride in rond, hè?
1: Nou, dat weet ik toevallig. Nee. Dat hebben ze niet gedaan.
0: Nou, dankjewel. Goed, vandaag gaat de eerste regio van ons land weer naar school. En daarmee gaan ook de introductieweken weer van start. Maar er zijn nieuwe trends. Geen kroegentocht, maar een museumtocht is hip en happening, zo blijkt. Het biermuseum. Nee. Ja. Traditionele introductieweek lijkt langzaam te veranderen. Dat was in jouw tijd wel anders, hè?
1: Ik wou zeggen, ik kan me niet meer heel veel van herinneren.
0: Dat wou ik net zeggen, ja. Alright, het is alles mag. Dat gaan we weer eens doen, een uur lang. En ik heb een aardige box. Daar past nog wel wat in. Jouw berichtje bijvoorbeeld. Spreek wat in of typ het maar.
2: Alles mag op maandag.
0: Wat maakt jouw maandagmiddag nou eens lekker hier op de radio op het team? Geef het maar door via de app. Hey, is daar Leon?
3: Hey Jeroen, een hele goede middag.
0: Hey.
3: Voor alles mag vandaag. De Hollies, the day that Curly Willy. Jordan, Crazy Saint McKee.
0: Nou, ben blij dat jij de titel hebt gezegd. Dat vind ik het niet met
4: Jeroen. Hallo Jeroen. Hier met Jurjen uit Zoetermeer. Ik zou graag When the Rain Begins to Fall willen horen van Pia Sedora en Jermaine Jackson. Ik wens je een hele fijne uitzending.

0: Dat ligt in België, daar luisteren we ook.
1: Leuk!
0: En we dansen heel graag mee in de trimsalon op van Gloria Estefan Conga.
1: Mm.
0: Daar dansen wij graag op. Nou, fijne dag allemaal. Ik hoop dat jullie ook lekker gaan dansen erop. Doei doei!
1: Nou, dat gaan we zo meteen even doen hoor. Komt eraan.
2: Als alles mag vandaag, zou je dan While You See A Chance van Steve Winwood willen draaien? Ik hoor het wel. Dankjewel.
1: Jalla!

Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij

0: Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend.
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Jeroen Nieuwenhuizen. All right.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland.

0: Lorraine Euphoria. Daarmee won ze in 2012 het Songfestival. En later deed ze er nog eens dunnetjes over met Tattoo.
1: Ja, ja.
0: Hey. Het was aangevraagd door Mike. En daarvoor hadden we nog voor Alice Conga. Miami Sound Machine. Ja, je hoort het zo, hè. Het is alles mag op maandag hier bij Radio 10. En heb je nog een goed ideetje? Geef het dan door via de gratis app van Radio 10. Tik het in of spreek het even in. Wie hebben we daar?
2: Hey, Jeroen.
0: Hey, René.
2: Hier een berichtje uit Maurik. Zou jij Katie Lang willen draaien met Constant Craving? Zo'n fantastisch nummer. Nou. En ik wens jou natuurlijk The Crew. En de rest van alle luisteraars van Radio 10 een fantastische maandag toe. Maakt er wel moois van leuk. Groetjes.
0: Hoi.

0: Het is ook weer bijna 20 jaar geleden. Dit hit was Ian Carey en Michelle. En Keep On Rising. En die kwam van Lieke, ja. Een beetje extra energie op de maandagmiddag kan geen kwaad natuurlijk, hè. Dat gold ook voor Brian Ferry, Let's Stick Together. Monique vroeg die aan en we hadden een plaatje van René. Constant Craving, Katie Lang. En ook Sharon Lee zit te luisteren. En die stuurt eindelijk weer eens een keer Constant Craving van Katie Lang. De thanks degene die dit ingestuurd heeft. Nou, René, bij deze doorgegeven.
1: Gerard Scholten is hier met Sky de Hond vandaag.
0: Ja.
1: Misschien een hele leuke voor vanmiddag. De Golden Earring met Blond Blanc en de Mol. Ja, altijd lekker.
0: Ja, ja. Heb je toevallig een Golden Retriever? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, denk het wel. Daar gaat hij. Golden Earring.

0: Dat was die al.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoei!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
11: Hey, wat leuk dat je erbij bent.
12: Gezelligheid.
11: Zometeen gaan we de top 4000 quiz maar weer eens lekker spelen. Doe je mee? Eerst nog Madonna, Prince en Nico bij het nieuws.
13: Goedemiddag. In een huis in Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Herugowaard doodgevonden. Een man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar meer details zijn nog niet bekend. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en de NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens de NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het einde van de week weer met meer lading kunnen varen. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er precies komt. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart van vanmiddag die is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat en nog veel meer. Het reddingteam weer op veel plekken bewolkt, valt er ook een bui. Later kan hier en daar de zon ook af en toe doorkomen. En dat allemaal bij 19 tot 22 graden.
11: Ja, dat is ook wat John Gispers, hè? Schatjes.
13: Ja, ook.
11: Mijn vader was hier, Schatjes en mama is boos. Wat een films zijn dat
13: en
11: ook.
13: En de Amsterdammer in Soldaat van Oranje natuurlijk. Ja. Dus maak je maar geen zorgen over die klerenlaaiers. Ja,
11: klerenlaaiers, wat zijn dat?
13: Mooi.
11: Ja, goed. Rust en vrede, Peter. Dat is van je genoten. Dan in de vertragingen. Ja, die zijn er weer wat voor de Duitse grens gemeld. Dat weet je nou wel. En A6 ook. En Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug. Daar 6 minuten.
14: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid. Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes... Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel.
1: De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Radio 10. De zomer van 10. Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Madonna, American Pie op Radio 10. En daarvoor Raspberry Beret, natuurlijk. His Royal Badness, Prince. Maar dat wist jij al lang. Wat jij zo verstand van die artiesten in de...
1: Ja. De top 4000 quiz.
0: Is een peulenschilletje voor jou, toch? Ga je meespelen zometeen? Vind ik leuk. We gaan hier op de radio doen. Over ongeveer, pak een beet, gooi hem weg, leg hem neer. 7,5 minuut. Dan gaan wij eens lekker strijden voor 4 prachtige prijzen. En hoe ga jij nou laten weten aan mij dat je mee wil spelen? Dat kan je doen via de gratis app van Radio 10. Geef het antwoord op de oefenvraag. En als je die goed beantwoordt, dan weet ik 2 dingen. 1, dat je het kan. En 2, dat je er ook zin in hebt. Dus laat mij het antwoord weten op deze vraag. Welke kleur heeft de maandag, de Monday, volgens New Order? Kent u die nog? Ethisch muziekje natuurlijk, hè, zo'n synthesizer track. Blue Monday? Kut, geef ik het antwoord zelf. Ja, dat is het. Hè. Monday, ja. Andere vraag. Wat voor maandag was het volgens de Bengals? Ja, beantwoord die maar even. Wat om dit. Ja, ik heb niet geslapen vannacht, sorry.

0: 1000 quiz.
1: Dat doen we vandaag met John. Dag John.
2: Goeiedag Jan.
1: Hoe is het magazijn vol vrouwenkleding?
2: Ja, klopt ja.
1: Ja,
2: gezellig hè. Ja.
1: Ja, staat de radio keihard aan bij jullie?
2: Ja, hij wordt nu even afgezet inderdaad.
1: Ja, anders gaat hij rondzingen hè. Dat we het niet hebben natuurlijk. En dan wordt het een grote echobak. Maar wat, misschien dat de collega's toch een beetje zachtjes mee kunnen luisteren.
2: Ja, ik hoop dat je het niet nodig hebt, maar...
1: Nou ja, goed. Anders hoort het vanzelf wel, hè?
2: Ja.
1: Ja, dan komt er wel een aangerend, denk ik. Nee, John, het is dat! Oké, nou, dat mag wel, hoor. Je mag geholpen worden. Als je maar niet te lang gaat zitten googelen, dan vind ik alles best.
2: Nee, ik hoop het gewoon al een hoofdje te kunnen doen.
1: Zeg, ik had een oefenvraag voor je. Of eigenlijk werden het er twee onbedoeld. De kleur van de Monday en de hit van uw order was natuurlijk...
2: Ja, Blue Monday natuurlijk.
1: Ja, Blue. En dat verklapte ik eigenlijk al een beetje. En toen dacht ik, nou weet je, doen we er nog eentje over de maandag. Hoe noemen de Bengals de Monday volgens hun top 4000
2: hit? Dat is een Manic Monday.
1: Een Manic Monday. Nou, dat hebben ze zo'n beetje allemaal wel gehad, hè? En dan nog de Boomtown Rats kan je nog... I don't like Mondays.
2: Ja, ik had ook nog kind, ja.
1: Ja, zeg, we gaan lekker spelen. 4 vragen. Als je alles goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, te kijken naar wat je goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijgen we ons opgestuurd. Ja. Yes?
2: Oké,
1: okay,
2: ja, kom maar
1: dan. Here we go.
0: Vraag 1.
1: Vandaag is de 68ste verjaardag van deze zangeres. Ja, ze mocht graag de sukkel in de zand hebben zingen. Hè? Ja, dat was hem weer. Maar hoe heet zij ook alweer? Ze had nog een hele grote andere hit ook.
2: Oeh, is dat Dusty Springfield?
1: Nee, dat is niet Dusty Springfield. Nee.
2: Oh.
1: Nee, wij zochten Belinda Carlisle.
2: Oh ja, shit. Ja,
1: Even is a Place on Earth is ook een grote van haar.
2: Ja.
1: Nou ja, goed, jammer heb je niet.
0: Vraag 2.
1: Vandaag is de internationale dag van de zwarte kat. Ben je bijgelovig of niet, John?
2: Nee, dat
1: ben
2: ik ongeluk.
1: Ah. kijk, een dag is leuk. Maar je hebt ook Year of the Cat. En de Year of the Cat is bezongen door een, moet ik wel zeggen, een classic. De man zelf is ook een classic. Hoe heet hij ook alweer?
2: Cat Stevens?
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee.
2: Year of the Cat.
1: Is er iemand in de loods die roept het goede antwoord?
2: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Helaas niet.
1: Oh. Nee. Ja, wij zochten Al Stewart.
2: Al Stewart, oké.
1: Nou. The Year of the Cat. Ja, nou. Ze zijn ook niet zo makkelijk. Ze zijn niet zo recent. Dat ben ik met je eens. En dan krijg je ook nog een fragment bij de vraag.
0: Vraag 3.
1: Ja, en dat is ook al zo'n oudje. Ik wil van jou weten, hoe heet dit plaatje? Ja. Yeah. Zijn de hoogzingende heren? Ja. Ze mochten.
2: Tragedy?
1: Wat zeg u?
2: Tragedy of zo?
1: Tragedy. Ja, we zijn van de nul af. Lekker man.
2: Ja.
1: Kijk of we er 2 prijzen van kunnen maken met.
2: Ja, laat het open.
1: Nico.
3: Ja, dan is de vraag natuurlijk: wie is Maxima? Ja. De koningin van Nederland, dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar er is nog een andere Maxima. Vandaag krijgen we namelijk antwoord op de vraag... wie speelt Maxima in het 3e seizoen van de Videoland-serie? Kijk, ze zijn allemaal ouder geworden, dus er moeten andere acteurs en actrices...
1: Die Delfina Chavez, die dat hartstikke goed deed, die doet dat dus niet meer.
3: Nee, die is te jong inderdaad daarvoor. Ja, de acteurs die Maxima, Willem-Alexander, Constantijn en Laurentien... Mabel en ook leuk Amalia, Ariane en Alexia... die gaan spelen, worden allemaal bekend vandaag.
1: Oké.
3: Dus ben heel benieuwd. Ja, het was een fantastisch goede serie, dus benieuwd naar het 3e seizoen.
1: Nou, zeker. Het kijkt echt lekker weg.
3: Ja.
1: Absoluut. Ook al vind je niet zoveel misschien aan het Koningshuis... Nee. Het is echt een hartstikke fijn te kijken. Serietje goed gemaakt.
3: Zeker.
1: Hey John, zullen we eens een vraag stellen? Misschien wel leuk, hè? Je zit hier voor niks. In de top 4000 vinden we natuurlijk heel veel nummers van Queen. Maar ook over een Queen. Welk groepje maakte de hit Dancing Queen?
2: Dancing Queen, dat is toch gewoon ABBA?
1: Is dat gewoon ABBA? Nee, toch? Ja! Hartstikke idee, alsjeblieft.
2: Nou, Heb je er toch nog twee goed,
1: hè? Ik vind het toch fijn zo. Toch? Ja, reken meteen met je af. De Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet krijg je van ons.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Het wordt vanzelf wel weer een keer zonnig, hè? Dus, en de pet helpt ook tegen de...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter.

0: Ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: aan het eind van de show natuurlijk even een positief momentje. Even een naam noemen. Een reden waarom die persoon even genoemd moet worden. En wat hij dan heeft gedaan om die 10 te verdienen. En hoe hij jezelf heet.
1: Ja.
0: That's all.
1: Het is best simpel eigenlijk.
0: Het is best simpel. Het is zo simpel. En dan pak je de gratis app voor Radio 10. Dan kost het je nog niks ook.
1: Nou. Waar vind je dat nog?
0: Waarom zou je het niet doen? Hey. Waarom zou je het niet doen? Precies. Ik zou het doen. Ik zou het ook doen.
1: Ik ook.
0: Ja. Maar ja, ik mag niet meedoen. Want ik zit hier nou helemaal als een soort dirigentje natuurlijk de boel in goede banen te leiden. Jij wel als je nu luistert. Pak die app. Tik in. Wie er een 10 verdient vandaag. Wat de reden daarvan is. En hoe je persoon dan natuurlijk hoe je zelf heet. Ja, dat is wat ik nodig heb. En als je zegt, ja maar type. Hallo, het is 2026. Spreek het lekker in. Kan ook in de app van Radio 10.
1: Ook gratis.
0: Ja. Makkelijk zat.
1: Ja.
0: Nico, wie heb jij vandaag in gedachten?
1: Ik wil graag een dikke 10 of een 10 uitdelen aan de mensen die werken voor het Duitse natuurgebied Geltinger Birk. Dat is ergens in het noordoosten. Ja, daar lopen mensen heel graag. Maar er komen ook steeds meer fietsers. En dat zijn tegenwoordig vaak e-bikers.
0: Oh, ja.
1: En die gaan heel hard.
0: Ja.
1: Dus ze hebben daar een snelheidslimiet hebben ze daar opgesteld. 15 kilometer per uur. En om te zorgen dat mensen zich eraan houden, hebben ze een flitspaal neergezet. En die flitst als je dus te hard gaat. En dan denk je van, goh, waar fietsen hebben geen kenteken. Nee, wat doen ze dan? Een paar honderd meter verderop staan.
0: Er komt er een of andere balk naar beneden. Die
1: dat was leuk geweest.
0: Kanus aan.
1: Ja, of een vlammenwerper. Ja. Nee, maar dat is het. Nee, een stukje verderop staan een paar mensen. Die houden de mensen staande en geven ze een soort een boete, maar dan tussen aanhalingstekens een kaartje van jongens, je rijdt te hard. Mensen vinden dat niet leuk. De dieren schrikken ervan. Hier niet meer doen. En dan zitten er bloemzaadjes in de kaart. En die kan je dan thuis planten. Het is een ludieke manier om te zeggen tegen alle mensen op e-bikes of op gewone racefietsen, doe nou gewoon eens een keer rustig aan.
0: Ja, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat iemand je aanhoudt en zegt, nou, moet je niet doen, niet zo hard fietsen. En dan aan de achterkant iemand even een punaise in je band.

0: eerste kindje gekregen. Ben super trots op hoe ze het allemaal doen. Gefeliciteerd. Erwin, dikke 10 voor mevrouw Marjolein, die zo goed voor me zorgt. Na een nieuwe heup vorige week maandag. En Corné stuurt een foto. Hij zit aan een blauwe bank te schuren. Kopje koffie erbij. Dikke 10 voor mijn collega Tijn, die me zo goed helpt, stuurt hij erbij. En dan hebben we hier mensen die de microfoon hebben gepakt. Hey Marijke.
1: Ik wil graag mijn vriendin en kapster Petra een dikke 10 geven. Ze knipt en verft me al 40 jaar. En ze doet dat elke keer zo top. Elke keer ben ik weer verbaasd hoe goed het zit en hoe mooi het zit. Dus vandaar deze dikke 10 voor mijn vriendin Petra.
0: Als ze al 40 jaar ermee bezig is, dan moet ook wel een keer klaar zijn. Een lange knipbeurt.
2: Goedemiddag, Benny hier. Ik wil graag een dikke 10 geven aan de persoon die eindelijk na zoveel weken hitte en warmte de knop heeft gevonden zodat de hemelsluizen open kunnen. Natuur, mens en dier heeft hierna gesnacht. Dus een dikke 10 aan deze persoon. Goedjes, Benny. Hey.
0: Hey, Benny. Pauline.
3: Hallo, met Pauline. Ik wens vandaag mijn oudste zoon, Jeroen, succes bij de marine. Net als zijn broer gaat hij ook in de voetsporen van zijn vader en moeder. Ik ben super trots.
0: Nou, deze dikke 10 gegeven en aan Robert. Hè.
4: Ik wil graag mijn collega's Daan en Ahmed een hele dikke 10 geven. Want ze staan weer lekker te schilderen in Kudelstaart voor de Gebroeders Veldhuis. En het zijn twee toppetjes. Groetjes van Robert.
0: Yo, nou, zullen we nog eentje doen dan? Art, kom er maar in.
5: Goedemiddag, met Art Gielsen. Ik zou graag een hele dikke 10 willen geven aan de man die mij een glaasje water aanbood toen ik afgelopen vrijdagmiddag rond 4 uur in volle pakking met de motor minutenlang stond te wachten voor een dichte spoorwegovergang ter hoogte van de Molenweg, Achterdijk in Zevenbergen. Hij zag dat ik het moeilijk had in die hitte en het lange stilstaan. En ik had die opfrisser echt nodig. Dus een hele dikke 10 voor deze aardige meneer.
0: Kijk, dit zijn nou precies. Dit is nou een voorbeeld van een dikke 10.
6: Fantastisch.
0: Ja. Allemaal trouwens hoor, maar dit vond ik nou echt een mooi voorbeeld. Want je staat er in je motorpak voor een spoorwegovergang. Oh. Dat ding dat blijft maar dicht. En ondertussen staat
6: 35 graden.
0: En dan komt er iemand met een glaasje water. Nou, dat is toch fantastisch. Zo werkt dat. Goed, ja, gaat het maar even bijstaan. Met of zonder motorpak.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin.

0: business.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voordeel.
6: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: En onze grootste hit aller tijden maken je maandagmiddag nog lekkerder. Zo dadelijk Phil Collins en Philip Bailey. Na het nieuws van 2 uur. Wat krijg je van Nicola Ruijs?
9: Goedemiddag. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam. Dat is in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem daar op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. In Heilo, Noord-Holland, is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is, dat is nog niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niets. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over die verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een forse boete. En ons land behaalde een record aantal medailles op de EK Atletiek in Engeland en daarom kon een reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het Radio 10 weer. Vanmiddag vaag droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen dan eerst veel regen, daarna wat droger. Maar de zon, helaas, die zien we nauwelijks, zegt men.
8: Dan weten we dat weer.
9: Ja.
8: Dankjewel daarvoor. En tot later. Joehoe, doei. Files 9 op dit moment op de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A12 Oberhaus richting Arnhem voor Duiven, 13 minuten. A50 Os Arnhem voor Renkum, 24 minuten. En de A76 alleen richting Keulen voor de Duitse grens natuurlijk, 18 minuten vertraging daar.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Radio 10. De zomer.

bouwvakkers die in een kelder achter een muur een enorme goudschat hadden gevonden ter waarde van 9 miljoen euro. En sinds de vondst van die goudschat melden zich van overal ter wereld mogelijke eigenaars, uiteraard. En er is zelfs iemand bij die beweert dat hij in een vorig leven de eigenaar was. En de politie is nu op zoek naar een expert die kan bevestigen of...

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Rido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Edwin Diergaarden. Een mysterieuze

flashback voor je van een mysterieuze zangeres. Sinds de jaren 70 is al vaag over het hoe en wat achter haar klassieker You're So Fain. Luister nog eens naar deze top 4000 hit die ze maakt voor de film Heartburn uit 1986. De tekst ervan gaat heen en weer tussen huwelijksproblemen en alledaagse dingen in een gezin, zoals boodschappen doen, een kapotte broodrooster, een gebroken raam en zelfs een slaapliedje. En dat is dan meteen de samenvatting van die film Heartburn.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Simpel. Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ga er maar eens goed voor zitten. Er komt een muzikale preek aan zo dadelijk hier bij Radio 10. Het is 3 uur nieuws. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
5: Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinsessen Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die daarvoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood worden gebruikt. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zegt de politie niet waar die tips vandaan komen, nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie vanwege de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. De regen heeft erbij vanochtend geholpen, maar volgens Belgische media was dat niet genoeg om die brand te blussen. Er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Komt door een beschadigde bovenleiding. Er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het Radio 10 weer, steeds meer opklaringen, ook wat zon, maar soms ook nog een bui. En het is nu tussen de 19 en 22 graden.
4: Koud, hè?
5: Oh, ja.
4: Dankjewel, Martijn. Files 13 stuks in totaal. En de 3 langste op daar in Apeldoorn-Hengelo voor de IJsselbrug. Een kwartiertje. A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwedijk en de Keizersveerbrug. 21 minuten vertraging daar. En de A76 alleen richting Keulen voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld.

0: cocktail in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

Make the Change. Als je dat wilt, moet jij degene zijn die de eerste stap zet. Dat is over deze muzikale preek op je radio met dat enorme gospelkoor. Daarbij lijkt het alsof je je in een kerk bevindt. Dat gospelkoor is die Andrea Cruz Choir. Je hoort ze onder andere ook op Like a Prayer van Madonna. En als je als artiest een belangrijke boodschap hebt over te brengen, pak je de telefoon en dan bel je die Andrea Cruz Choir. Dat is een soort gouden regel in de muziek.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken.

0: Heel veel A-merken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. 19 jaar is ze, komt uit Canada en heeft al 2 popalbums achter haar naam staan. Maar dan valt haar platencontract weg en staat ze met lege handen. Ze verhuist naar Toronto en trekt daarna naar Los Angeles, waar ze producer Glenn Ballard ontmoet. Het klikt meteen. Binnen een half uur zitten ze samen muziek te maken. Ze schrijven en nemen songs op alsof ze een deadline met zichzelf hebben. Soms 12 tot 16 uur per dag. Maar de platenmaatschappijen die staan niet bepaald in de rij. Ballard overweegt op een gegeven moment om het album dan maar zelfstandig uit te brengen. Uiteindelijk belanden ze bij Maverick Records. Daar zit een jonge manager die eigenlijk nauwelijks weet wie ze is. Maar na 20 seconden is hij om. Dit wil hij hebben. En kort daarna krijgt ze haar contract. Ze neemt 's avonds laat 1 van haar nummers op. 1 take, gewoon erin knallen en klaar. Gitaar en bas worden later ingevuld door 2 mannen van Red Hot Chili Peppers. Een persoonlijke woedeuitbarsting verandert in een wereldhit. You Ought to Know van Alanis Morissette.
1: De Doorbraak.

0: Plastic Share bij Radio 10. En Do You Believe in Love After Love?
1: Ja, dat klopt, want er is maar één echte Share en dat is mijn vrouw.
0: Ja, oh ja, die heet ook Share.
1: Ja, die heet ook Share.
0: Ja, maar ook zo geschreven als deze Share?
1: Ja, niet ja, okay. S-J-E-R. Ja, nee, het is leuk. C-H-E-R.
0: Ja, klopt. C-H-E-R. Ja.
1: Ja, ja, ja, dat is, ah, nee, dat is niet een plastic iemand. Nee.
0: Gijs Staverman, goedemiddag.
2: Hallo,
0: hey, voor iedereen die deze maandag niet zoveel plezier heeft gehad, kunnen ze hem nog even goed afsluiten zo na 4
1: uur. Ja, zeker. Dat kan altijd. Elke middag natuurlijk, maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 7. We gaan straks even met Michael bellen. Michael, die gaat over 10 minuten stoppen met zijn recordpoging. En dan vraag jij je natuurlijk af,
0: wat voor recordpoging?
1: Nou, wat voor recordpoging? Wat een goede vraag. Hij is al 72 uur broodjes aan het smeren.
0: Okay.
1: En broodjes aan het beleggen ook. En nou, ik denk dat hij nu echt een verstuikte duim heeft. En dat hij nu het wereldkampioenschap slapen gaat doen. Maar straks om 4 uur stopt hij ermee, dus we gaan hem straks even bellen. Hij doet het voor het goede doel. En maar ik ben heel benieuwd hoeveel broodjes hij gesmeerd heeft en wat er allemaal gebeurd is. En als we het toch over eten hebben, deze week begint in de Toren van het Land ook de school weer. En dus heel veel kinderen die moeten weer naar school. En nou, dan begint het ook weer dat ze s'avonds niet zo ontzettend trek hebben om wat lekkers te eten. Maar ja, je moet natuurlijk wel een beetje gezond eten. Rabon Brugman, hij is topkok. Je kan hem ook zien op 24 Kitchen. En hij gaat ons uitleggen hoe je kinderen aan de groenten kan krijgen.
0: Nou, oké. Okay.
1: Ja,
0: het is een knap als hij dat kan.
1: Ja, dat, precies. Ja. Ik ben benieuwd wat zijn tip is. Of tips.
0: En volwassenen trouwens, dat is ook nog wel een goeie.
1: Ja, kijk of hij daar ook wat op weet.
0: Zometeen na 4 uur. Veel plezier met Gijs op 10.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
17: beetstreekt. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden doordat ze tegen een openslaande autodeur aan fietste. Dat meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk in Apeldoorn is de bestuurder van die auto verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt het niet, omdat de brandweer er daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied in de Belgische Ardennen verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar de moordplannen kon het OM niet bewijzen. Bij het waterschap Amstelgooi en Vecht is een medewerker ontslagen vanwege roekeloos rijgedrag. Hij heeft binnen een jaar tijd zeker 44 keer veel te hard gereden met zijn dienstauto, meldt de Telegraaf. Oh. Hij kreeg een waarschuwing omdat hij als een malle over de weg reed. 4 maanden later is de maat vol. In die tijd dus 44 keer ruim 120 km per uur, terwijl je er maar 80 of 100 mocht. En hij had gesjoemeld met zijn werktijden. Als hij niet op zijn werk was, had hij ingevuld: ik was aan het thuiswerken, maar dat mocht helemaal niet. En dat kon ook niet.
0: Ja, aan het thuiswerken namelijk met 180 km per uur, of niet?
1: Hij was ook toezichthouder, dus dat is wel lastig.
0: Maar mag ik even een vraag stellen? Waarom heeft hij het 44 keer gedaan? Waarom niet na 10 keer dat je zegt, nou is de maat wel vol?
1: Je weet natuurlijk dat die boetes pas heel laat binnenkomen. Ah. Dus je kunt nog een komende eerste 2 binnen. Okay. En daarna even een standje en daarna, ja.
0: Maar dat
1: dus
0: je ook denkt, 43 keer? Bij de 44ste keer? Is de maat vol?
1: Ja, je weet het niet. Het radioteam weer. Vanavond wat bewolking, wel droog. Vannacht weer wat regen. Morgenochtend veel meer neerslag, vooral in het midden van het land dan. 'S Middags wel drogen met wat zon en dan is het toch nog maximaal 21 graden.
0: Ja, ik durf nooit te hard te rijden. Sterker nog, als ik mijn auto hier op een plekje neerzet waar het niet mag, dan ga ik hem automatisch even ergens anders neerzetten.
1: Ja, dat was mooi dat je dat deed.
0: Ja.
1: Welk plekje was het?
0: Een plekje van jou. Goed, inmiddels 2:04. We gaan even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet dat. Die weet waar het stil staat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er staan al 19 files op dit moment, zie ik. Het wordt per minuut meer, zie ik. Op de A7 heb je 20 minuten file tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord door een vrachtauto met pech. 2 rijstroken zijn al dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. En op de A15 Gorkum-Rotterdam een kwartier vertraging door een ongeluk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht.
0: Ja, je merkt het, ik denk morgen dat je het helemaal gaat merken dat de zomer nog niet voorbij is, maar de vakantie wel.

0: met John Farnham. Die zit erin, You're the Voice. Ook Michael Seger en zijn band in Stavermans Disco. En ik heb Cabaret voor je uitgezocht van André van Duin. Je hoort het al binnen een paar minuten.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.

0: Gijs op 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Hoe zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. Want ja, voor het noorden van Nederland zijn de vakanties weer begonnen. Ja, zijn de vakanties begonnen, zijn de vakanties voorbij. Nou, voor heel veel mensen zijn dan ook weer de vakantie een beetje begonnen, want de kinderen gaan weer naar school. Van de rest van het land loopt ook een beetje op zijn eind. Een hoop mensen moesten vandaag weer terug naar het werk of naar school. Dat hebben wij hier ook gemerkt. Geen parkeerplek meer te vinden. Heel lastig. Hopelijk hebben jij of je kinderen genoeg goede moed verzameld om het komend schooljaar toch echt alles op alles te zetten. Lia en Milan, ik hoop dat jullie goede moed hebben verzameld om echt alles op alles te zetten dit jaar. En dan hebben we twee kinderen die afstuderen. Dat zou wel mooi zijn. Ik hou je van minuut tot minuut op de hoogte hier op de radio. En voor sommigen is naar school gaan al eventjes geleden, maar het principe is nog steeds hetzelfde. Je maakt hopelijk elke dag braaf je huiswerk. En de volgende dag hoor je dan van de leraar of je het wel of niet goed hebt gedaan.
2: We zullen het hebben over het opstel wat ik jullie heb opgegeven voor vandaag. Een opstel over het huisdier de kat. Een opstel van minimaal 50 woorden. Vandaar, je zit er zo gezellig bij met je spulletjes. Lees jij jouw opstel maar eens voor.
3: Van over de kat?
2: Juist.
3: De kat! Onze buurvrouw was haar kat kwijt.
2: Juist.
3: Dus deed ze de deur open en riep... Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Poes, poes, poes, poes. En ja hoor, daar was hij weer. Precies 50 woorden.

een of andere manier hoor ik een koelbel op de achtergrond. Ik moet meteen aan Will Ferrell denken met... Maar dat was een ander nummer. Dat was dit niet dit nummer. En dat is wel leuk als je letters achter elkaar zet. Dan heb je een woord. En soms kan dat woord diverse betekenissen hebben. Bijvoorbeeld met dit woord. Rem. Nou, dat kan zo'n inrichting zijn om bewegende voorwerpen tot stilstand te brengen. Je hebt hem vaak in je auto of op de fiets natuurlijk. Het kan ook straling betekenen. Een maat voor een hoeveelheid straling. Er kan ook een liedje zijn van Ariana Grande. Die heeft ooit een nummer uitgebracht. Dat heette R.E.M. Maar het gaat natuurlijk over de Amerikaanse rockband. Die samen met Kate Pearson en Michael Stipe. Hij was natuurlijk de zanger in 1991. Een ongelofelijke hit scoorde met Shiny Happy People. En daarvoor zat Stavermans Disco. Nu we het toch over

0: over een mishandeling op Lake Dance. En er is ophef om de bekendste soapserie van Nederland. De enige eigenlijk. In de nieuwe afleveringen gebeuren dingen die wel heel ver gaan.
1: Ja.
0: Hoor je zo meteen.
1: En die tijd is nog niet voorbij.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Goedemiddag, vanavond een beetje droog, maar vannacht weer een beetje regen. Pas in de middag droger, wat zon, de maximum temperatuur is zo'n 21 graden.

0: 30 plekken op dit moment. Op de A7 heb je tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. Op de A9 richting Alkmaar sta je een kwartier stil tussen Knopend Velsen en Akersloten. En op de A50 Os Apeldoorn heb je een half uur file door een auto met pech bij Schaarsbergen.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso bij je. Dat beloof ik je elke keer. En dat kom ik ook hopelijk na. Dus als er nog eens een keer een file staat na 7 uur, dan wordt het keurig overgenomen door de disjockey van dienst. Dat is Wouter volgens mij vandaag, toch?
2: Sjoel
1: vandaag. Ja. Oh! Ja, ik dacht dat Sjoel weer een bedrijfsfeest had, dus dat hij niet kon komen. Maar, dat,
0: nee, nu gaat hij hier met zijn armen zo uit elkaar
1: staan. Oh, wat
0: zo gaat hij altijd op de foto.
1: Nou ja, in ieder geval 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij zijn gewoon lekker bij je. We gaan straks even bellen met een wereldkampioen. Maar eerst hebben we het nieuws over wereldkampioenen gesproken. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Gijs. Een vader wil zo graag weten wie zijn zoon heeft mishandeld op het dancefestival Lake Dance in de buurt van Eindhoven, dat hij er een beloning voor over heeft. Hij heeft €1000 uitgeloofd voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant. De natuurbrand in de Belgische Ardennen luidt op veel plaatsen weer op. Vooral in het noordoosten krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Ze kunnen er moeilijk bij komen. De man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren staat vandaag voor de rechter. Hij zei dat hij stemmen hoorde die hem dat vertelden. Het OM dacht ook dat hij moordplannen had, maar dat is niet te bewijzen.
1: Maar klopt het nou dat hij dacht dat die stemmen vertelden dat hij ging survivalen met Amalia?
3: Ja, dat ze de bossen ingingen en dan samen
1: lekker. En dan op zoek naar een wild zwijn en dan
3: bijvoorbeeld, ja,
1: aan het spit.
3: Ja, of dus, maar goed, dat was natuurlijk niet zo.
1: Oh, oké. Okay.
3: Zeg het nog maar even. Ja.
1: Dat is wel goed om te weten ook.
3: Mensen die
1: dat
3: denken, misschien heeft die man wel gelijk.
1: Dat was is dus niet zo. Nee.
3: Amalia heeft gezegd, zeker niet aan de orde. Ja, jongens, kijken jullie nog eens naar goede tijden, slechte tijden?
1: Nou, er zijn dagen dat ik het oversla.
3: Ja, toch?
1: Ik denk dat dit 100 jaar geleden is dat ik het voor het laatst gezien heb.
3: En jullie?
0: Ik heb dit nooit gezien.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, het heeft me echt nooit iets geïnteresseerd eigenlijk.
1: Ja, dit is wel een stukje opvoeding, hoor.
3: Ik heb het gezien toen het begon natuurlijk, want ik ben heel oud. En toen was het heel bijzonder.
1: Ja.
4: Ik heb het ook wel echt gekeken, hoor. Zeker middelbare schooltijd. Ja.
1: Maar je hebt het echt gevolgd ook.
4: Ja,
3: maar dan weten jullie wel hoe de begintune gaat, toch?
1: De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
3: Is niet goed?
4: Wat?
3: Nee, de begintune, jongens. Ja, dit zal shocking zijn.
1: Huh?
3: Is heel anders. Tegenwoordig gaat hij zo.
1: Ach, al die vernieuwende dingen.
4: Hè?
3: Dit is de hele
4: tune. Dit is het?
3: Ja, 5 seconden.
4: Nou,
1: dus die
4: tune
1: is gewoon ingekort om wat meer...
3: Om de aandacht een beetje bij te houden.
1: Om aandacht te
3: creëren. We zijn natuurlijk TikTok gewend. Een paar seconden zijn we alweer weg. Vroeger had je een cliffhanger om de aandacht vast te houden van de kijkers.
1: Ja, dat was spannend altijd.
3: Ja, dat was tijdens de zomervakantie. Ja, ook hing er echt aan een rots ook.
1: Ja, en dat was voor de zomer was dat de heftigste. Want dan na de zomer kwamen ze weer terug.
3: Wil je kijken wat er kwam? Nou, tegenwoordig moet je die aandacht nog meer vasthouden. Dus komt er ook een schokkende beelden in de trailer van het nieuwe seizoen. Nou, die trailer is nu naar buiten gebracht. Om de kijkers een beetje warm te maken. Dit is een stukje van die nieuwe trailer.
5: Ik wil je niet kwijt. Ik vind het zo erg voor Oliviaatje.
6: Ze moesten rechtstreeks naar het uitvaartcentrum.
7: Ik vind je leuk. Meer dan leuk.
3: Ja, en ik vind je leuk. Meer dan leuk. Dat is toch waar veel mensen geschokt over zijn. Bijvoorbeeld deze fan.
8: Ludo. Grijpt Troy naar de strot. We zagen even snel dat Bing een andere jongen staat te zoenen.
3: Ja, Bing. Ik heb geen idee
1: wie
3: het is.
1: Wie is deze stem? Wie is dit?
3: Dit is een grote, moet ik zeggen, verstandelijk gehandicapte fan. Die filmpjes online zet, die heel veel worden bekeken. Die alles bespreken wat er met goede tijden gebeurt. Bing en Lisanne, wie is dat?
4: Dat is Everin Jackson Hoy. Die speelt Bing. Dat
3: was een man, toch?
4: Ja, in de serie wel.
3: Ja, in de serie staat hij te zoenen met een andere man. Terwijl dit dus niet helemaal is.
1: Niet.
3: Nina Sanders, dat is dan weer zijn ex.
1: Oh.
3: Lijkt een nieuwe romance op te bouwen met haar halfbroer.
1: Wat? Wat is daar?
3: Ik zou toch maar even kijken, Lisanne.
0: Dit was toch bij Flodder ook nog zo? We hadden
4: Nou, wat een broer is dus, toch?
1: Ja,
4: Kees en Kees.

0: verwachten, Simply Red. Laten we de rest van de band niet vergeten natuurlijk. Vorig jaar stonden ze nog in Ziggo, het dak ging er echt af. Hebben ze later wel weer vastgeschroefd natuurlijk, maar stond met beide benen op de fairground. In 1995 hadden ze een grote hit mee in Fiction Factory, hoorde je daar weer voor. En It Feels Like Heaven, inmiddels 17 minuten voor 5. En even een vraagje, Martijn, wat heb jij... Nee, dat vraag ik liever niet aan jou. Want als ik aan jou vraag, wat heb je van het weekend gedaan? Moet ik af en toe de micro... Nou ja, nee, maar jij doet af en toe dingen die niet...
1: Ik had een heel rustig weekend met de twee leuke feestjes.
0: Met twee leuke feestjes.

0: Afgelopen vrijdagmiddag om 4:00 startte hij met het smeren van broodjes. En dat deed hij non-stop zonder slaap tot zojuist 4:00. Toen is hij gestopt. De laatste broodjes zorgden waarschijnlijk voor de zwaarste loodjes. Maar gelukkig mag hij zich nu record houden onafgebroken broodjes smeren noemen.
1: Daar wil ik alles over weten.
2: Ja.
0: En ik vraag me natuurlijk af waarom je dat in hemelsnaam zou willen. Dat zou ik niet weten. En daarom heb ik de recordhouder in kwestie maar even gebeld. Michael, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag en een groot applaus voor Michael, dames en heren. Ja, dat is wel even op zijn plek natuurlijk. Je kan geen broodje meer zien, hè, denk ik.
3: Oh ja, zeker wel hoor.
0: Oh echt? Oké. Okay.
3: Ja, we hebben de beste broodjes, dus daar kan ik altijd naar kijken.
0: Ja, ik ga toch even aan je vragen. Liep het allemaal een beetje gesmeerd?
3: Ja, letterlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want hoe lang heb je dat nu gedaan?
3: 72 uur.
0: Wauw. Ja, 72 uur.
3: Tot nou net.
0: Ja, en zonder slaap, zonder wat dan ook, zonder... ben je even gemasseerd door iemand of...
3: Nee.
0: Niet?
3: Nee, echt zonder enige pauze. Ik ben 2 keer naar het toilet gegaan. Voor de grote boodschap en een paar keer voor de kleine. En verder is eigenlijk alleen maar gewoon in de voertuig. Maar we hebben ook constant mensen voor de voertuig.
0: Ja, dat heb ik gezien. Op Insta zag ik wat filmpjes. Er stonden ook hele rijen, hè, stonden er voor de foodtruck.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, en niet normaal.
0: Heb je nu een beetje eelt op je handen?
3: Een hele gekke vorm van eelt, moet ik zeggen.
0: Maar,
2: Sorry. Ja, niet heel smakelijk.
0: Nee, maar ja, nu je toch zegt, een hele gekke vorm van eelt. Dan moet je toch even uitleggen wat je dan ziet.
3: Nou ja, we hebben dus handschoentjes aan. Ja. En onder die handschoentjes hebben wij katoenen handschoentjes aan. Zodat wij de warme broodjes die van een warme grill afkomen, direct vast kunnen houden.
0: Natuurlijk.
3: Ja, en die heb ik een lange tijd omgehad. De zwarte handschoentjes, die wisselen we natuurlijk met regelmaat. Maar die katoenen handschoentjes niet met hele grote regelmaat.
0: Oké, maar heb je dan je hand een beetje verbrand?
3: Nee, juist totaal niet, want daarom dragen we die katoenen handschoentjes.
0: Oh, oké. En dan zitten we, maar wat voor vorm heeft dat eelt? Want hier tegenover zit een. Nee, het is een soort medisch wonder. Die heeft dat misschien zelf al een keer meegemaakt. Dan kunnen we even zeggen of het ernstig is of niet.
3: Het ziet er niet echt ernstig uit. Het ziet er vooral een beetje onsmakelijk uit.
0: Het ziet er vooral een beetje. Oké. Dan zou ik het maar even voor jou, als ik jou was. Je moest flink aanpoten. Sommige mensen stonden heel lang in de rij voor een broodje. Wat was de langste wachttijd?
3: Ik heb een wachttijd gescoord van 6 uur.
0: Zo!
3: Ja.
0: Zo, dat is echt lang.
3: En het ging echt gewoon met regelmaat. Gewoon anderhalf uur gewoon.
0: Ja. En wat krijg je dan als je 6 uur wacht? Wat voor broodje? Je kon alles bestellen gewoon wat je wilde.
3: Ja. Ja, we hadden onze best verkochte broodjes hadden we meegenomen.
0: En dat is?
3: De smoky chicken truffle, chicken teriyaki. De lemon chili chicken, dat is mijn persoonlijke favoriet. En dan hadden we ook nog de vegan smoked jack.
0: Ja, je snapt wel dat ik een keertje langskom, hè? Want ik ben helemaal gek op kip.
3: Ja, dan moet je zeker langskomen.
0: Ja, maar dan vind ik dat je nog wel even door moet smeren. Want je hebt nu 72 uur gesmeerd. Hoeveel bestellingen gingen er eigenlijk fout?
3: Eigenlijk geen.
0: Oh, nou, dat is hartstikke mooi. En hoeveel broodjes heb je dan in totaal gesmeerd?
3: Daar durf ik echt geen uitspraak over te doen.
0: Nee. Heb je het niet geteld? Echt? Heb je niet geturfd? Nee?
3: Nee. Ja, we wilden het in begin. Nee, dat gaan we echt niet doen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, van ieder broodje gaat een deel naar de kindervakantieweek in Bekengdonk. Net als de Foyum. Ja. Is er veel geld opgehaald?
3: Niet normaal. Echt absurd veel.
0: Oh, nou, fantastisch.
3: Daar heb ik ook nog geen uitspraak over te doen. Later deze week gaan we daar mooi eens eventjes kijken.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is echt geweldig. Mensen waren echt super gul. Vond het een super initiatief.
0: Ja.
3: Kwamen na 5 uur nog steeds met een lach naar ons toe.
0: Nou, wat goed.
3: Het was gewoon echt gewoon... Ja, echt.
0: Ja.
3: Niet normaal voor
0: mij. Ja. En je bent nu wel moe, hè? Denk ik.
3: Nou, dat is het aparte. We hebben juist lekker met z'n allen gefeest. We gaan nou even een drankje doen.
0: Ga je dan weer... je gaat toch niet verder met werken? Je gaat toch even het wereldrecord slapen ga je even inhalen, toch?
3: Ja, we gaan eventjes een drankje doen.
0: Ja.
3: En we gaan eventjes wat eten. Tenminste, ik hoop dat ik niet in slaap val. Nee. Als ik wel in slaap val, dat is ook prima.
0: Maar, een beetje slapen in een broodje.
3: Dan gaan we morgen even lekker uitslapen.
0: Ja. En dan word je morgen wakker. Dan ga je een broodje smeren. Wat doe je erop dan?
3: Ja, de
0: restjes
3: denk ik.
0: Ja. Ja, wat je over hebt gehouden. Nou, hartstikke goed. Wereldrecord houden, onafgebroken broodjes smeren. Michael Bouw, slaap lekker hè zo.
3: Ja, yes, dankjewel hè.

0: Een grote zomerse hit uit 2024. Cyril en Stumbling In en Stevie Wonder hoorde je daarvoor en I Wish. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Tegen de man die prinses Amalia bedreigde is TBS met dwangverpleging geëist.
0: Mm-hmm.
1: En wat denk jij, Gijs? Is de zomer nu echt afgelopen?
0: Nee. De vakantie wel, maar de zomer nog niet.
1: Oh, ga je zo horen.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion-outlet.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Ja, goedemiddag. Inmiddels alweer 5:00. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat hij zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon hij volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren. En dat had hij ook al helemaal voorbereid. In Moskou zijn tientallen aanhangers van de oppositie opgepakt bij het gerechtshof. Daar is een zaak aan de gang tegen de enige partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Die partij is beschuldigd van fraude en mag daarom van de regering niet meer meedoen aan de verkiezingen. Een van de leiders moet 11 jaar naar een strafkamp. Het was de afgelopen dagen flink minder warm, maar is er nu echt een einde gekomen aan de zomer? Nou ja, zegt Herman Rebbert de Vries, we hebben de hitte en de droogte nu in elk geval wel echt achter ons gelaten.
0: We zijn overgeschakeld op een heel ander weertype. We hebben nu gewoon te maken met een westelijke stroming. Een komende gaan van storingen, dus gaan van tijd tot tijd buien vallen, tussendoor ook wat ruimte voor de zon. Maar de temperatuur ligt ook aanmerkelijk lager met zo'n 21 of 22 graden. En dat houden we ook nog wel eventjes zo. In ieder geval de rest van deze meteorologische zomer. En die duurt nog tot 31 augustus.
24: Maar goed, het kan nog wel ietsje warmer worden.
0: September wil vaak nog wel eens een mooie uitschieter laten zien met hoge temperaturen. Of dat dit jaar echt zo is, dat moeten we nog eventjes afwachten. Maar voorlopig moeten we echt wel eventjes gaan wennen aan een wat koeler en wisselvalliger weertype.
24: Nou, toch een beetje gelijk gekregen, Gijs.
23: Ja, volgens mij in september krijgen we nog een hele warme week.
24: Nou ja, goed om te weten. Het zijn nog steeds vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar trouwens.
23: Mm-hmm.
24: En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is inmiddels 80 en natuurlijk bekend van die ene monsterhit.
1: Met.

0: Nederlandse cultuur.
1: Zeker. En dat onthoud ik wel.
0: Ja, precies. Ja, als je een sneeuwwitte bruidsjurk had genoemd, dan was je verder in mijn achting gestegen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het Radio 10 weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht valt er weer regen. Morgenochtend regent het flink, vooral in het midden van het land. Smiddags is het droger, dan komt de zon weer tevoorschijn. Maximaal 21 graden dan.
1: Ken je die melodie nog? Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk. Oh, ja, mooi is dat. Ja, dat is

0: gaan zo je werkdag afsluiten. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, wel op 36 plekken op dit moment. Op de A4 richting Den Haag heb je tussen knooppunt de Hofvliet en Prins Klausplein een kwartier vertraging door een auto met pech. Op de A9 richting Alkmaar sta je tussen knooppunt de Velsen en Kooimeer 20 minuten stil. En op de A15 Gorkum-Rotterdam is de weg tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht dicht door bergingswerkzaamheden. Zorg ervoor dat je minstens een kwartier langer onderweg bent.
0: Nou, heel veel sterkte. Zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan zo lekker jouw werkdag afsluiten, officieel. En dat doen we met El DeBarge. En Who's Johnny?
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Radio 3.

minuten mocht je wat eerder weg. Maar nu is het echt officieel. Er zitten 2 vijven in. Het is 5 over 5. Dus... Hey!

Je kent ze wel, hè? Die verhaaltjes. Daar komt een vliegtuigje aan. Of van worteltjes krijg je hele goede ogen. Lieve kinderen, het zijn allemaal smoesjes. Het zijn smoesjes van papa en mama om jou gezonder te laten eten. En het lukt voor geen meter. Maar het is wel heel belangrijk. Hoe het wel lukt, ga ik zo vragen aan chef-kok en vriend van dit programma, Ramon Brugman.

0: Zou dat een vergepenietje kunnen zijn? Nou, You're My Best Friend, die hoort hem nog wel eens op de radio, maar niet zo heel vaak. En daarom draaide ik hem voor je uit 1976. En Dido, Life for Rent, hoorde je daarvoor? Ja, het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dus de wekker gaat weer vroeger. De broodtrommels moeten uit de kast en ergens tussen de gymtassen haast. En maar dat lust ik echt niet. Moet er ook nog een gezonde maaltijd op tafel verschijnen. En precies daar gaat het nogal eens mis. Uit onderzoek van Albert Heijn blijkt dat ouders gezond eten heel belangrijk vinden. Maar dat op drukke dagen gemak het toch vaak wint. Dus hoe smokkel je wat gezonds bij dat kind naar binnen zonder iedere avond de strijd aan te gaan? Ik denk, nou, dan kunnen we maar één iemand vragen. Het is kok, vader en ook vriend van dit programma, Ramon Brugman. Goedemiddag.
1: Yes, sorry, guys.
0: Goedemiddag. Jij bent zelf ook vader, Ramon. Hoe heb jij je eigen kinderen aan de groente gekregen? Of lukt dat nog steeds niet?
1: Nee, zeker wel zelfs. Oh. En, kijk, het is allemaal eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Je moet alleen een paar dingetjes veranderen. Dus kijk, waar veel keer, als ze heel jong zijn, dan geven ze heel vaak hele grote stukken groenten, zeg maar, wat ze zo op kunnen knabbelen. Ja. Maar hoe ouder ze worden, hoe moeilijker en pickier ze eigenlijk zijn. En wat ik altijd deed, was de groenten zo fijn snijden dat ze het er eigenlijk niet meer uit kunnen peuteren.
0: Oh.
1: Dus als je het gewoon fijn snijdt en dan nog iets, als je in plaats van aardappelgroente vlees, hè, wat veel mensen nog eten tegenwoordig, en gelukkig verandert dat allemaal een beetje, maar als je eenpansgerechten maakt, dat wil ook vaak helpen dat je wat groenten erin kan pureren, en als je ze dan ook fijn snijdt, dat ze het dan vanzelf naar binnen lepelen.
0: Dus eigenlijk hoe kleiner de portie, hoe beter het is.
1: Nou, niet de portie, of tenminste, maar hoe kleiner.
0: Ja, precies. Dus als je bijvoorbeeld, ik zeg maar het broccoli, als je dat heel klein snijdt, dan eten ze het makkelijker dan dat je van die grote stronken op moet eten.
1: Zeker weten.
0: Snap het
1: en
0: ook wel,
1: het haalt ook gelijk weg dat ze het ertussenuit kunnen pulken, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wat ik doe.
0: Ja.
1: En wat ook nog echt heel erg goed gaat, zeg maar, is dat je iets eet wat iedereen lekker vindt. Hè?
0: Frikandellen, dat vinden heel veel mensen lekker, ja. En dat vinden kinderen voornamelijk ook lekker, toch?
1: Dat klopt. Maar er zijn meer dingen met een P, denk ik dan. Pannenkoeken, patat, pasta. Nee, maar je moet gevarieerd eten natuurlijk. Maar het zit niet alleen in het avondeten. Dus je kan ook al beginnen met het ontbijt. Veel mensen beginnen gewoon met een boterham met pasta of hagelslag. Maar je zou ook 's ochtends gewoon een gekookt eitje kunnen eten. Nou, in plaats van suikers eet je dan nog gewoon eiwitten, waardoor je langer vol zit, minder hoeft te snoepen, et cetera.
0: Ja. Ik hoor wel eens dat je kinderen moet betrekken bij het koken. Dat schijnt ook wel een tip te zijn. Maar ik begrijp dat jouw kinderen niet eens de keuken in mogen, toch? Als jij aan het koken bent.
1: Ja, jij weet dat van mij.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Nou, niet alleen jouw kinderen. Niemand mag de keuken in, toch?
1: Nee, jij mag wel eens kijken, maar verder niet mee. Nee, kijk, ik ben een vakman. En ik hou ervan dat als ik iets aan het koken ben, dat het gewoon zo op tafel komt zoals ik het in mijn hoofd heb zitten. Maar kijk, het, wat je zegt is wel waar. Als je kinderen betrekt bij het eten, dus je laat ze meesnijden, je laat ze ook in die pan roeren en samen beslissen wat je gaat eten, dus de betrokkenheid, dan krijg je ook automatisch dat ze het op gaan eten. Hè? Tussendoor even proeven. Is het al lekker genoeg? Moet er nog wat bij?
0: Oh,
1: en als je het zo spannend maakt, dan krijg je vanzelf dat de kinderen volle bak ook alles op gaan eten.
0: Nou, zijn er ook heel veel kinderen die zeggen de hele tijd te pas en te onpas. Dat lust ik niet. Dat lust ik niet. Dat lust ik niet. Voordat ze überhaupt geproefd hebben. Sterker nog, ze lusten het al niet, terwijl ze geen eens weten wat er op een bord ligt. Dat is zo irritant is dat. Maar hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik heb een nieuw kookboek geschreven. Dat komt 14 oktober komt dat uit. Dat heet Elke Dag Lekker. En dat is een kookboek over het gezinsleven. Over hoe het is met een sportdag. Op drukke dagen. Wat serveer je dan? En de bedoeling van het boek is, als je het open bladert, zeg maar, dat je al gelijk de hele week weet wat je kunt eten. Zo gevarieerd zijn de gerechten die erin staan. Maar één ding in dat boek is, zoals ik het heb aangepakt, en dat heet, wij noemen dat thuis ons lijstje. En ons lijstje is ontstaan, want ik had precies hetzelfde bij mij. Had de een niet van aardappel, de ander niet van pasta, de ander niet van rijst. Nou, dan ben je al heel hende.
0: Wat een gezelligheid s'avonds bij jou aan de keukentafel. Ja.
1: Nou, ik heb het opgelost en dat is het mooie. Dus wij hebben gezegd van, wat vind je dan wel een lekker gerecht? En zo, in de loop der tijd is er een lijstje ontstaan, ons lijstje. En iedereen stemt in met het gerecht dat het op ons lijstje mag staan. En alle gerechten die in dat lijstje staan, die kan je dus ten alle tijde serveren, want iedereen vindt ze lekker.
0: Ja.
1: Nou, dat lijstje dat wisselt natuurlijk. veranderen telkens. Want je wordt ouder, de tijden veranderen, het is winter, het is zomer. Dus dat lijstje pas je telkens aan. Maar ja, in mijn nieuwe boek beschrijf ik hoe je dat moet doen. Het is super makkelijk om te doen, maar het werkt echt.
0: Oké. 7 september, dan begint ook het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Dat is bij 24 Kitchen. En 14 oktober, dan komt je nieuwe boek uit. Kom je wel even langs, hè, om te promoten hier in de studio,
1: toch? Lijkt me goed plan, man.
0: Dat vind ik ook. Ramon Brugman, dankjewel, hè.
1: Yo, are you side?

0: vanmiddag komt hij langs.
1: Ja.
0: Hij vroeg zich wel af wat hij dan in godsnaam weer moest maken voor ons. Maar ja, dat moeten we nog wel even...
1: zo doorzichtig, ja.
0: Ja, goed. Hij kent me, gelukkig. Hoog tijd om even het nieuws te bespreken. Dat doe je zo. Wat zit erin,
1: Martijn? Er is iemand opgepakt voor een dodelijk ongeluk op de A59. En een pornoactrice heeft erotische filmpjes opgenomen in de Efteling.
0: Wat?
1: Wat is nou de beste plek in dat park om zo'n filmpje op te nemen? Mooi zo meteen.
0: Bij de prullenbak van Gijs.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
18: Aldi. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: sanquin.nl/business.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden.

0: de Loterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedemiddag, nu nog op de meeste plaatsen droog. Vannacht weer wat regen, dat zullen we niet heel erg vinden. Morgen in de middag wordt het droger, een beetje zon en dan wordt het zo'n 21 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op eigenlijk helemaal niet zoveel plekken. 42 om precies te zijn. Oh. Op de A9 richting Alkmaar ben je wel een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Op de A15 is het op twee plekken raak. Richting Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Gorkum en Papendrecht heb je nog een uur vertraging. Richting Europort sta je tussen Spijkenissen en de Thomassentunnel een half uur stil door een ongeluk. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, daar sta je stil tussen Elden en Westervoort, namelijk een kwartier.
3: Ja. Duurt ongeveer 2 dagen en dan heb je weer het gevoel dat je op vakantie moet. Dus je komt weer een hele

0: 6. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Een vrouw uit de Brabantse plaats Nistelrode is aangehouden vanwege de dodelijke aanrijding in de file bij de boerenprotesten van vrijdag. Zij wordt ervan verdacht dat ongeluk te hebben veroorzaakt. Twee mensen kwamen toen om het leven. Het OM wil TBS met dwangverpleging voor een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. Hij hoorde stemmen die zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat had hij volgens justitie al helemaal voorbereid. In Muiden heeft het waterschap 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markermeer naar de Vechten overbrengen. Op die manier kan er nog steeds genoeg water naar de landbouwgebieden en de natuur blijven stromen.
0: Werkt het een beetje dat het nu een beetje regent? Of is dat nog een druppel op een gloeiende plaat?
1: Zo werd het inderdaad genoemd.
0: Ja, ja. Nou, dat dacht ik al, ja. Ja, het is zo droog. Ja. Niet normaal. Mijn onkruid groeit 3 keer zo hard als mijn gras.
1: Er is een oplossing voor, hè?
0: Ja, gewoon eruit halen. Ja, maar dat zie ik wel met de nagelschaartjes.
1: Zeg, hij is bij de Efteling. Zijn ze niet blij mee met een pornoactrice?
0: Oh, is dat niet een nieuwe attractie?
1: Misschien in de toekomst. Die vrouw zet namelijk haar seksfilmpjes op OnlyFans en ze heeft een paar van die filmpjes opgenomen in een hotelkamer in de Efteling.
0: Oh, mijn god.
1: Op haar Instagram zijn er filmpjes van te zien. En ja, ik ben nou toch voor mijn werk bezig, dus ik kijk dan even.
0: Maar jij hebt een abonnement dus daarop?
1: Nee, via Instagram kan je dan kleine stukjes zien. Een soort voorstukjes.
0: Oh ja.
2: Je gaat het wel even declareren, denk ik, bij de baas.
1: Ja, precies. Ik wil dat tientje wel terug. Nou, de vrouw wil dan steeds gamen. Maar mag ze niet van haar man. En dan moet ze iets voor terug doen.
0: Spannend.
1: Heeft hij de controle verstopt en mag jij 1 keer raden waar?
3: I want a game.
4: You know the deal. If you want to game, you have to give me a little treat.
1: Ja, het is heel smaakvol allemaal.
0: Jeetje.
1: Pornoactrice heet Rose, ik zeg het maar even. Die zegt dat ze nergens niet, dat ze daar is in het attractiepark. Maar dat is wel duidelijk te zien.
0: Ja.
1: Dan overal schilderijtjes van Klaas Vaak aan de muur.
0: Ja, dat heb je niet bij Van der Valk.
1: Ik ben in dat hotel geweest. Het is gewoon, zeg maar, dat hotel.
0: Ja.
1: Twee jaar geleden nam een Russische pornoactrice filmpjes op in het Sprookjesbos naast de wolf en de 7 geitjes. En toen dacht ik...
0: Het is wel een goede plek daar.
1: Daar zou je nou het beste een seksfilm kunnen opnemen in Efteling. Nou, het is misschien een beetje plat, maar ik dacht aan Hollebolle Gijs vanwege die open mond. En die is natuurlijk dol op aandacht.
5: Hallo!
1: Ja, en als je dan klaar bent, krijg je nog een bedankje.
5: Dank u wel.
1: Ja, daarna valt hij in slaap als een echte man.
0: Ja, precies. Ja, ja. Waar zou het nog meer kunnen?
6: De Droomvlucht.
0: Dat is goed. Is Droomvlucht, is dat ook met een fakir?
6: Dat is de Fata Morgana.
0: Oh, dat is de Fata
6: Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Droomvlucht is met al die engeltjes en zo. Met die vlinders en het is allemaal een beetje...
0: Met de lelies.
1: Ik ben
0: al zo lang er niet meer geweest. Dus we moeten even mijn geheugen opfrissen.
2: Of een teamuitje, jongens.
0: Ja. Okay.
2: Gaan we naar Langnek, kun je ook achteraf zeggen. Heb je zo altijd zo'n lange nek of ben je blij om het te zien?
0: Ja, maar als zo'n scène wordt opgenomen en je hoort dan dit.
7: Papier hier.
0: Ja, dan denk je toch...

0: Houston. En How Will I Know? Nee, nu hoeft het niet.
1: Oh, sorry.
0: How Will I Know uit 1986.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het weer doen. Top 4000 in 40 seconden. Het is hartstikke lekker als je in de file staat, of als je thuis zit, of als je op je werk nog bent. En je hebt gewoon zin om even lekker mee te doen met een muziekspel. Moet je 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je 100 euro aan thuisbezorgde goed winnen. Dat is lekker. En Robin van der Regie die maakt hem meteen vanavond naar je over. Dus je kan hem meteen gaan gebruiken. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Hoe heet de film waarin Whitney Houston en Kevin Costner de hoofdrollen spelen? Dus hoe heet de film waarin Whitney Houston en Kevin Costner de hoofdrollen spelen? Heb je al antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd tegoed. Ik ga je

0: Michel. Ja, was jij nou net aan het vissen?
1: Ik ben aan het vissen.
0: Oh, je bent aan het vissen?
1: Ja.
0: Maar dan moet je wel het dobbertje in de gaten houden natuurlijk.
1: Ja, ik heb hem ingehouden.
0: Dat vind ik wel heel knap. Dus je kunt met mij meespelen met de top 4040 seconden. En ondertussen ook je dobber en hengel. En hoeveel hengels heb je
1: eentje.
0: Oh, oké. Okay. En waar vis je op?
1: Ik probeer natuurlijk een kapertje te vangen, maar vis is vis, hè?
0: Ja, oh ja, vis is vis. Ja, nee, dat begrijp ik. Alleen, een karpen moet je wel weer teruggooien, toch? Of elke vis moet je weer teruggooien,
1: toch? Ja,
0: zeker.
1: Gewoon netjes terugzetten van de vereniging.
0: Ja. En maak je ook een foto ervan, dat je een vis vasthoudt?
1: Ja, regelmatig. Ja. Ik kan je wel een foto sturen op de app.
0: Oh, dan ben ik heel benieuwd. Stuur maar even een paar foto's naast toe. En zijn ze groot? Heb je een grote te pakken wel eens?
1: Ja, ik denk maximaal hier bij de 5 is 10 kilo.
0: Oh, jeetje, een neuntje.
1: Ja.
0: Hey, en dan vraag ik me af, want op Tinder zie je dus ook heel veel foto's met mensen met vissen. Heb jij een relatie of niet?
1: Nee, ik ben vrijgezel.
0: Oh, oké. Okay. Maar zet je dan zo'n foto met een vis op Tinder?
1: Nee, bijna nooit.
0: Heel af en toe, maar dan...
1: ik maak wel eens een fotootje, als er een mooie vis is.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Nou, ik hoop dat je als een vis in het water bent bij de top 4000 in 40 seconden. Je mag meedoen. Hoe heet de film waarin Whitney Houston en Kevin Costner de hoofdrol spelen? Dat is natuurlijk...
1: The Bodyguard.
0: The Bodyguard, hartstikke goed. Nou, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar het kost veel te veel tijd. Als je niet weet, past dan, zetten we de tijd stil. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je er te pakken 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
1: Oké.
0: Okay. Dat is lekker, hè? Dat komt goed uit, toch?
1: Ja. Ja, lekker.
0: Ja, want je bent aan het vissen. Dus dat is wel super makkelijk. Als het niet lukt, krijg je de troostprijs. Maar daar hebben we het straks wel even over. We gaan er gewoon vanuit dat je het helemaal goed gaat doen. Morele steun bieden wij hier in de studio. Dat is de hele middag crew.
2: Hallo!
0: Ja, en dus we mogen niks voorzeggen, maar we zijn er wel, hoor.
1: Oké.
0: Nou, we gaan beginnen met fragment nummer 1. Veel plezier, daar gaat-ie.
1: Pas.
0: Oh. Nou, dat was Whitney Houston.
1: Whitney Houston, ja.
0: How will I know? Oké. Ik heb er nog één.
3: Het land vol groepen van protest.
0: Toen er nog 15 miljoen mensen in Nederland woonden.
1: 15 miljoen mensen in Nederland, ja.
0: En toen hebben Fluitsmee en Fontein hebben dat... bijten ze al, of niet?
1: Nee.
0: Nee, nog steeds niet? Oké.
1: Ik heb mijn hangertje buiten hangen. Dus.
0: Je hebt je hangertje buiten hangen. Dat komt er heel goed uit. Ik heb er nog even voor je.
1: Sorry.
0: Ja, nee, je hoeft geen sorry te zeggen, maar ik vind het een beetje vervelend voor jou. Want Gladys Knight was dit, A License to Kill.
1: Ik ben meer zo'n rocker.
0: Je bent meer

0: dan.
1: Ja, Elliot. Don't stop believing. Dat is stop, de juiste. Oh. Ja.
0: Oh.
1: Ja, hij zingt wel believing natuurlijk, maar don't stop believing. Ja, de jury is zo streng. Journey was dat overigens.
0: Journey van believing.
1: Even kijken, we gaan even een tussenstand doen. Je hebt er nog 0 geraden, je moet er nog 10. En je hebt nog 17 seconden over.
0: Oeh.
1: Nou, als je dat heel snel doet, dan gaat het lukken. Maar ik ben bang dat het niet gaat lukken. Maar laten we even kijken of je deze herkent. Teddy Swims.
0: Nee.
1: Teddy, zijn er nooit van gehoord? Of wel?
0: Nee. Ik hoor Reuters heel vaak radio. Maar het is toch moeilijker...
1: Ja, het is moeilijker dan je denkt. Dat wilde je zeggen.
0: Ja.
1: En je hebt Teddy ook nooit zien zwemmen, terwijl je een hengeltje uitgooide. Dat is ook niet. Nee, maar hey, Teddy Swims. Nee. Ik heb er nog één. Let op.
0: Every day is fun. Nee, ook niet.
1: Als je niet weet, pas dan. Ja, ik heb even voor je gepast, hoor. Ja, Baby, I Love Your Way. Dat zongen ze natuurlijk ook. En Big Mountain. Je moet er nog steeds 10, Michel. Ja, je moet nog steeds 10 fragmenten. Het zijn allemaal nummers die allemaal in de top 4000 hebben gestaan. Je hebt nog 3 seconden over voor 10 fragmenten. Dat gaat niet lukken natuurlijk, hè. Maar zullen we even kijken of je deze herkent? Oké, let op. Gators getting close,
0: hasn't got me yet. Phil Collins. Ja, I get that.
1: Ja, hij was wel de zanger van Genesis.
0: Het was
1: Genesis. En I Can Dance.
0: Peter Gabriel natuurlijk, die tijd.
1: Dat was daar dan volgens mij weer voor. En toen daarna kwam Phil Collins, ja. Nou ja, goed, je hebt in ieder geval bewezen dat je wel iets van muziek af weet. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Genesis, I Can Dance. Je hebt er geen enkele goed, Michel. Sorry daarvoor.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik heb wel de gijsblokjes voor je, omdat het leuk was dat je meedeed. En die kun je dan, als je aan het hengelen bent, kun je die in het water gooien en wellicht bevriezen ze. En dan maak je de vissen heel blij, of niet? Dat kan ook natuurlijk. Maar ik vond het wel hartstikke leuk. Ja. Vond je het zelf ook leuk, of niet?
0: Ja, zeker. Ja. Ik krijg de ervaring apart. Ik luister bijna dagelijks aan de 5.
1: Oké.
0: De 10, maar het is eigenlijk toch wel moeilijker dan
1: ik... Ja, dat is moeilijker. Ja, nee, dat is ook een nasty spelletje, zoals wij doen.
0: Het komt meestal 5 of 6 goed. Als ik het zelf aan de beurt, is het moeilijker.
1: Ja, precies. Ja, nu moet je het zelf doen. Nou, jij bent een historische verliezer. Nog nooit heeft iemand 0 antwoorden de fout gehad.
0: Zo.
1: Ja, nou ja, dat is toch een soort van eer, toch?
0: Ja, dat is
1: het. Ja, nou, ik hoop dat je een mooie visavond hebt en dat ze goed willen bijten en dat je nog wat moois vindt. En maak er een mooie foto van. Stuur die even naar ons toe, hè. Die willen we graag zien.
0: Ja, is goed. Geen probleem, doe ik.
1: Fijne avond, Michel.
0: Jo, fijne avond. Hoi, hoi.
1: Draai ik ondertussen de Sister Sledge hier bij Gijs op 10.

0: Ik weet dan nooit zo goed als... Moet je hem dan feliciteren met het feit dat hij nul antwoorden goed heeft? Want ja, het is toch historisch.
1: Ja, dat is wel wat jij hebt gedaan. Ja.
0: Komen wel wat appjes binnen dat hij achter het net vist en dergelijke. En dat is een beetje flauw om dat te vertellen. Want ja, ga er zelf maar eens aan staan. En we spelen het elke dag, maandag tot en met vrijdag. En de ene keer is het wat makkelijker, de andere keer is het wat moeilijker. Maar het is nog niet dat elke dag die 100 euro eruit gaat. Nou, morgen dan doen we het weer. Ik vond het hartstikke leuk dat Michel met ons meespeelde. En ik hoop dat hij een grote karp.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Bijna goedenavond. Over 30 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, bijna goedenavond.
9: Ja, goedenavond Gijs. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit de Brabantse plaats Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. 2 mensen kwamen toen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuis horen op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug. En er zijn 34 boetes uitgedeeld. Vooral aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Dan worden daarvoor motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is te verzwakt en kan er dus niet meer aan. De droogte in Nederland blijft maar aanhouden. En dat is slecht nieuws, zegt de stadsecoloog van Amsterdam bij AT5.
10: Dit is een pool die eigenlijk altijd water heeft. Maar met deze droge zomer is hij helemaal droog gevallen.
9: Maar dat heeft een positief bijeffect.
10: Voordeel is hè, dat je misschien een drooggevallen poelen hebt, dat je wat minder muggenoverlast hebt.
9: Ja, dat klopt. Er wordt echt veel minder overlast door muggen gemeld. Dat lijkt dus ook goed nieuws. Dat is het natuurlijk niet.
10: Gierzwaluwen, vleermuizen, die leven natuurlijk ook onder andere van muggen. Dus als het met de insecten slecht gaat, dan gaat het ook wel vaak met die beesten wat slecht.
9: Ja, ik hoor geen probleem. Maar goed, voor mensen die normaal gesproken...
11: Ik vind een vleermuis vind ik eng.
9: Ja,
11: zo.
9: Toch?
11: Ja, dus
9: een rat met vleugels, ja. Maar als je normaal gesproken onder de muggenbulten zit, is dat natuurlijk wel goed nieuws. Hè? Er zijn veel minder mensen met muggenbulten. Maar ja, er komen meer buien aan, dus geniet er maar van. Want er komen ook meer muggen onze kant op.
11: Ja, ik ben van het weekend ben ik wel te pakken genomen, hoor.
9: Serieus?
11: En mijn vriendin ook. Er was 1 mug. Ja, die is kogeltje rond is die naar buiten toe gevlogen. Die heeft ons alle twee...
9: Nou, ik zou een andere uitzoeken.
11: Lek geprikt gewoon. Super irritant.
9: Radio 10 weer. Er komen nu op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw regen. Morgenochtend meer regen, vooral in het midden van het land. Mm-hmm. 'S middags droger en wat zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
11: Hartstikke goed. Dankjewel. Nou, gaan we meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin vindt tegenwoordig zo'n 42 files helemaal niet zo druk. Vorige week was het een stuk minder. Dus dat is, de mensen verandert.
12: Ja.
11: Staan er nog veel files of valt het mee?
12: Het valt reuze mee. Inmiddels 21. Maar het grootste gedeelte van de mensen heeft wel ook echt nog gewoon zomervakantie.
11: Ja, dat is waar.
12: Weinig van te merken op de A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Hofvliet en Rijkswijk Plaspoelpolder. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, daar sta je tussen knooppunt de Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht een half uur stil. En op de A15 Rotterdam-Europoort, daar sta je tussen Spijkenissen en de Thomassen-tunnel een half uur stil door een ongeluk.
11: Oké, nou heel veel sterkte daar. Wij blijven in ieder geval lekker bij je en kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Alex

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Radio

0: weet je wat ik nou echt eens een keer zou willen?
1: Nou?
0: De zon zien zakken in de zee en zwoele zomernachten met z'n twee.
1: Ja, dat snap ik.
2: Geniet van de zomer. Geniet van de zomer. De zomer van 10. Radio 10.

0: Weer een tijdje geleden, jaren 80, hè. 1980, om precies.
1: Gijs op 10.
0: En de Pet Shop Boys en Go West. The Village People is daar eigenlijk verantwoordelijk voor geweest. Maar heel veel mensen die kennen het van de Pet Shop Boys. Nou, wees welkom. Het is de meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. 11 minuten over 6. Welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
2: Goedenavond, Gijs.
0: En de hele middagcrew.
3: Hallo.
0: Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank, want... Ja, je hoorde het Robin net al zeggen. Zo'n ruim 20 files staan er nog. Nou, wij blijven gewoon lekker bij en ik hoop dat je veilig thuis komt. Nu de zomervakantie voor het noorden van het land alweer voorbij is... is het tijd om de balans een beetje op te maken. Het was een zomer vol prachtige en tropische weerdagen. Nou ja, perfect om veel toeristen te ontvangen. Tenminste, dat zou je zeggen. Toch hebben de Duitsers, die altijd zo veel voor Nederland lieben... Ik weet niet of dit goed Duits is, maar ik geloof dat ze me wel verstaan. Ons land massaal links laten liggen deze zomer. Bij vakantiehuisjes verhuurder Landal is het aantal boekingen gehalveerd. Ja, onze oosterburen vinden Nederland een veel te dure vakantiebestemming geworden. Veel te duur. Niet zo gek, want de BTW op de vakantiehuisjeshuur ging dit jaar omhoog. Van 9% naar 21%. Ja, dat wordt natuurlijk... doorbelast. Erg jammer voor de sector, maar tegelijkertijd ook wel weer lekker. Die eeuwige taalbarrière, ja, die blijft onhandig, toch?
4: Ze hebben ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland, waarbij ik me nogal versproken heb. Want ja, ik spreek überhaupt maar één woord Duits, maar ik had daar... ik had daar in Duitsland een act en bij die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Peer Gynt-suite van de componist Edvard Grieg. Maar omdat het nogal vrij lang stuk was, wist ik niet... zal ik nu de gehele suite draaien of een gedeelte daarvan. Dus ik vraag in mijn alle onschuld aan die Duitsers... wilt u een kleine stukje of wilt u dit totaal een Krieg?
1: Radio 10. Gijs op 10.
4: Ja, ik wil meer einer.
1: Radio 10.

0: dit is toch wel een succesverhaal over deze man. Vroeger niet, want toen hij jaar of 17, 18 was... is hij door zijn moeder het huis uit geknikkerd. Omdat zij nogal een drankverslaving had. En toen moest hij op straat slapen en heeft hij bij vrienden geslapen. Was heel heftig, maar tegenwoordig is hij een zeer succesvolle TikToker... singer-songwriter en ook YouTuber. Steken nog, hij heeft net in Japan opgetreden. Hij gaat nu naar Singapore en dan gaat hij door naar Nieuw-Zeeland.
1: Nou, vergeet me niet.
0: Echt ongelooflijk, die man die komt overal. En wat een geweldige single hoorde je toch van Alex Warren.

0: Van Hey Little Girl, I'm on fire. Je hoort het bij de meeste muziek in de middagshow, oftewel Gijs op 10. Heel veel vergeepnietjes was ik net even toevallig alvast even aan het afluisteren. Dus vergeepnietjes kun je nog steeds bij mij kwijt. Hè? Dus doe maar een WhatsAppje. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Het worden ingewikkelde gesprekken over geld met de regering, zegt Jesse Klaver van Pro. En heeft Gijs gelijk? Kunnen vrouwen echt slechter inparkeren?
0: Dat heb ik nooit gezegd, maar ik...
1: We hebben het zo meteen over.
0: Oké. Okay.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Score nu met Clubcar Wij tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
2: Goedenavond. Vanavond op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht weer een beetje regen. Morgen in de middag droger, wat zon bij zo'n 21 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
3: Goedenavond. Nou ja, geloof het niet, maar helemaal nergens meer.
2: Nou ja.
3: Nederland is filevrij. Wel nog 13 flitsers door het hele land. Dus ga goed voorbereid op pad.
2: Ja.
3: Dan op de Flitsmeister app.
2: Noem er eens een.
3: A2, Weert, echt, bij Weert.

0: kilometerpaal 202.1.
1: Nog één dan.
0: Ja. A4 Amsterdam-Leiden bij Leiderdorp bij 29.2. Nou, A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Scheemda bij 237.9. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Nou, heel veel sterkte. Ik hoop dat je niet geflitst wordt. En ik hoop dat je ook veilig thuis bent. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Wij blijven in ieder geval bij je. Denk even na over jouw vergeetmijnietje. Wat wil je graag horen wat al lang niet meer op de radio is geweest en wat niet vergeten mag worden? Nou, laat het me maar weten. En dan draai ik hem zo met liefde voor je. Maar eerst, omdat het 1:30 is, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Pro-leider Jesse Klaver denkt dat de onderhandelingen over de begroting deze week heel ingewikkeld gaan worden. Hij wil de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel hebben, maar de VVD wil dat absoluut niet. Abonnees van Ziggo kunnen geen RTL Duitsland meer kijken, alleen nog RTL Oostenrijk. Mm. Het gebeurt onder druk van onder meer Viaplay. Veel Nederlanders keken via die Duitse RTL naar de Formule 1. Maar ja, zegt Viaplay, die rechten van Nederland liggen bij ons, dus dit klopt niet. En het lijkt een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Misschien wel het beste Nederlandse wijnjaar ooit, zeggen wijnboeren. Komt door de zon en de droogte. Dat was heel goed voor de druiven.
1: Oh.
2: Weten pas zeker over 4 weken als het tijd is voor de oogst natuurlijk.
1: Even over dat Viaplay. Hè? Ik bedoel dat je via Duitsland zit te kijken, dat mag toch? Want als ik BBC aanzet en ik zit het darten te kijken, dan kan SBS toch ook niet zeggen, ja, hallo.
2: Maar die rechten zijn niet apart vastgelegd voor Nederland. En dat is bij Formule 1 wel zo.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Nou ja, neem het. Vraag het maar af, ik vraag het voor een vriend.
2: Ja, snap ik. Zeg Gijs, we hadden het vorige week over een parkeerrobot. Eentje die iedereen heeft over een paar jaar. Tenminste,
1: dat zou echt wel handig zijn, hoor.
2: Hartstikke handig.
1: Voor heel veel vrouwen. Ik bedoel, heel veel mensen
2: serieus. Ik dacht nog, zal ik een grapje maken over vrouwen in inparkeren? Ik denk, nee, ik ben daar te stijlvol voor. Maar gelukkig was jij er wel, Gijs. Jij zei eigenlijk, Lisanne, let even goed op.
1: Ja, ik zei Lisanne, let goed op. Maar dat niet omdat Lisanne. Nee, want Lisanne is een van de weinige vrouwen die heel goed kan rijden. Ik zit een beetje grapjes erover te maken.
2: Ja, precies.
1: Mijn vriendin die rijdt fantastisch. Ja. Ik vind dat heel veel vrouwen heel goed kunnen.
2: Het
1: begint helemaal van te stotteren.
2: Het klinkt een beetje als ik van alle buitenlanden stond, behalve mijn Turkse buurman. Maar prima.
1: Nee.
2: Maar dacht ik, Gijs, is er ooit onderzoek naar gedaan?
1: Nou, dat wilde ik wel aan jou vragen. Want we zitten hier grappen over te maken. Maar waar komt dat vandaan?
2: In 2010 is er onderzoek gedaan.
1: Oh.
2: Lisanne, wat denk jij? Wat is de uitkomst? Wie kan er beter in parkeren?
1: Ja.
3: Vrouwen.
2: Ja.
4: Ja, sorry.
2: Dat is helaas niet zo.
3: Nee.
1: Dat zei ik toch?
2: Het is, dan moet ik bijzeggen, voordat de boze appjes binnenstromen. Het is een relatief klein onderzoek, maar vrouwen zijn iets slechter in parkeren. Dat wil zeggen, mannen in dat onderzoek parkeerden iets sneller en iets nauwkeuriger. Die stonden iets rechter in het vak. Maar dat komt door mannen. Namelijk, types als Gijs, die zeggen zo vaak dat vrouwen slechter kunnen rijden en inparkeren, dat veel vrouwen het onbewust zijn gaan geloven.
1: Oh.
2: Ze gaan onzeker achter het stuur zitten en ze stappen minder vaak in de auto. Die denken, laat mannen maar rijden, waardoor ze minder ervaren blijven.
1: Ja, maar je moet mannen nooit geloven. Dat zeg jij ook altijd, toch?
2: Ja, dat is
1: ook wel. Je moet al die mannen nooit geloven.
2: Nee, precies.
1: Trouwens, is er wel eens een onderzoek gedaan naar hoe homo's het doen? Want ik vraag me dus af, kun jij inparkeren, Martijn?
2: Nou, ik loop beter dan ik inparkeer, zou ik maar zeggen.
4: Waarom denk je dat hij een invalide plek heeft?
1: Waar ik op stond vanmiddag.
2: Ja, dat was wel heel erg, zeg.
1: Ja, ik heb hem weggehaald. Ja, okay. Maar is daar onderzoek naar gedaan of niet?
2: Nou, moet ik het echt zeggen?
1: Ja.
2: Wij zitten in tussen de heteromannen en de heterovrouwen. Dus wij parkeren net iets beter dan de vrouwen gemiddeld.
1: Oh jee, dat je
3: oftewel, vrouwen zijn echt gewoon slecht.
2: Ja,

0: En daarvoor Leon Rimes.
1: Het vergeet me nietje.
0: I can't find the moonlight. Karin, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Hallo, hallo.
2: Hoi, hoi.
0: Ben je aan het eten, storen we je?
2: Nee, ja, dat geeft helemaal niet. Ik vind het zo leuk dat ik er eindelijk doorheen ben.
0: Ja, het is, vergeet me nietjes zijn populair. Worden veel aangevraagd. Mm-hmm. Dus daar wil je je carbonaatje wel eventjes voor aan de kant leggen.
2: Ja, mijn carbonara.
0: Je carbonaraatje. Oh, je bent carbonara aan het eten. Wat heerlijk, ja, heerlijk pasta. Ja, heb je zelf lekker gemaakt of uit een pakje?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oh, oké. Jij zou heel graag een vergeet nietje willen horen. En dan wil ik eerst even weten waarom. Waarom dat nummer?
2: Ja, dat is echt uit mijn jeugd. Jouw jeugd. Mm-hmm. Sorry.
0: Ja, onze jeugd. Ja, dat is niet waar.
2: Onze jeugd. En ik vond hun altijd helemaal leuk. En ik heb daar gewoon zulke leuke herinneringen aan. En ja, ik vind het gewoon helemaal leuk. En je hoort hem gewoon nooit meer.
0: Maar is dit zo dat deze band... want we hebben het hier over een plaat in 1975. Ik was toen 9 of 8. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, ik weet niet of dit wel iets voor mij is. Ik vond het meer een meisjesband was dat, toch?
2: Dat klopt ook wel, denk ik. Ja, je had Rubet en je had de Bay City...
0: De Bay City Rollers, want die gaan we zo draaien. Maar we weten nog niet welke. Maar dat was een beetje een meisjesband, toch?
2: Ja, klopt. Klopt helemaal. Ik vond het helemaal leuk.
0: En jij vond het helemaal leuk. En waarom dit nummer? Specifiek dit nummer?
2: Ja, dit nummer heb ik gewoon hele leuke herinneringen aan. Gewoon echt leuke herinneringen aan. Ja. En ik vind het gewoon super dat jullie hem gaan draaien.
0: Ja, want jij zei zo oud. Hij is zo oud dat ik hoop dat ik het goed heb geschreven. Je had geschreven koop, koop, koop. Als je het. Ja, dat is ook bye, bye, bye. Maar ze bedoelde tot ziens, tot ziens, tot ziens. Dat is het eigenlijk.
2: Klopt. Inderdaad.
0: Ik ga met heel veel liefde voor je draaien. Het is, we hebben even moeten speuren, maar we hebben hem gevonden. En ik draai hem voor je. En je hoort hem nu op de radio.
2: Helemaal bedankt. Super. Fijne uitzending nog.
0: Fijne avond, Karin. Hoi.
2: Doei, doei.

0: wilde eigenlijk, hij is in de hest, wilde ik zeggen.
1: Ja, dat mag ook.
0: Wel mooie
1: ja, mooie
0: was dat dan.
1: Ja, zeker. Maar
0: Sjoe,
1: ja.
0: Heb je een leuk weekend gehad?
1: Ik heb een fantastisch weekend gehad.
0: Oh, fantastisch. Ja. Wat heb je gedaan dan?
1: Wat heb ik gedaan?
0: Dat weet je niet meer.
1: Nou, ik heb onder andere op het strand gezeten de hele dag. Dus lekker bakken in de zon, 36 graden. Echt heerlijk was dat.
0: Was dat van het weekend was het toch al een beetje over?
1: Ja, vrijdag, zaterdag was dat zo ongeveer toen.
0: Ja, precies. Okay. Nou, fijn dat je er weer bent. Je gaat straks het programma overnemen, straks na 7 uur. En dan ga je heel veel muziek draaien.
1: Klopt.
0: Maar één van die platen, die heb jij verkryptnotiseerd. En die moeten wij dan raden. Jij geeft een cryptische omschrijving. En je weet het, nou, Lisanne helemaal. Lisanne, weet je, ze staat zo gespitst, staat ze zo te kijken. Oh, ja, kom maar op.
1: In de aanval.
0: Kom maar met die platen. Ja. En dan moeten wij het raden. En als wij het niet raden, zet jij de app open. Dan mag de luisteraar, teamluisteraar, die mag het proberen.
1: Nou, klopt.
0: Ja, kom maar op. Ik ben benieuwd.
1: Je kunt er pas een punt achter zetten als de koek echt op is.
0: Je kunt er pas een punt achter zetten als de koek echt op is.
2: Iets van de Pointer Sisters.
1: Nee.
0: Nee. I'm so excited.
2: Ja, ik dacht punt.
3: Ja, maar die was het vorige week ook al.
0: Al lachen zijn, dat is elke week
1: dezelfde. Elke week dezelfde,
0: dat is ook wel leuk.
1: Copy-paste. Ja. Nee.
0: Je kan er pas. Zeg jij hem nog eens een keer?
1: Je kunt er pas een punt achter zetten als de koek echt op is.
0: It's over now, level 42. Is
1: goed?
2: Je mag ja, ik mag
0: niks zeggen. Is het level 42?
1: Nee.
0: Nee, maar it's over now. It's over.
2: It's over till it's over. Lenny Kravitz.
1: Ja!
2: Oh! Nou ja!
1: Robin!
0: Oh!
2: Ik snap alleen niet waarom, maar het is leuk.
0: Waar is die punt dan?
1: Ja, het is pas over, het is pas voorbij als het voorbij is.
3: Ah, is de koek gebouwd?
0: Had ik wel begrepen, hoor.
2: Ja,
0: nou, dat is. Ik snap het wel.
2: Mag gewoon aan mij.

tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: kaartspel inruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Business.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met een nieuw...

0: klinkt een beetje als een superheld. The Crab, de bijnaam van Lenny Kravitz, die hoor je zo meteen. En nu de superheld van het Radio 10 Nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Jules. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben, omdat er vorige week misging in Brabant. Er vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zout water in gepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt de schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. Amerikaanse gezant Kushner heeft geen doorbraak bereikt met Israël over het vredesplan voor Gaza. Hij praatte 4 uur lang met premier Netanyahu, maar die blijft weigeren om zijn leger terug te trekken. Er is wel zo afgesproken dat 2 werkgroepen zich gaan bezighouden met de ontwapening en met betere voorzieningen in Gaza, zoals schoon water. En door het zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien, daarna veel zon om goed te kunnen rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het Radio 10 weer, vanavond vooral in noorden opklaringen. Later vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten regent. Koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgenochtend in het oosten nat vooral. 'S middags periode met zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Martijn, dankjewel en een fijne avond, hè?
1: Ja, komt goed.
0: Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 7 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 5 minuten.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Radio 10.

Amerika in Spandex the Musical. Tiffany. Het speelt zich af in de jaren 80 en Tiffany speelt er in een huisvrouw die samen met een aerobics-instructrice en haar leerling meedoet aan de aerobics-kampioenschappen. Dus het is een musical vol met jaren 80-stijl, beenwarmers, zweetbandjes en strakke spandexpakjes. En je hoorde Tiffany bij Radio 10 als zichzelf met I Think We're Alone Now.

17 augustus, de natte maandag van Radio 10, want vandaag is er veel regen gevallen. Jules op de plek als vliegende kip voor Lex, die is lekker met vakantie nog steeds. De zomervakantie voor scholieren in de regio Noord-Nederland zit er weer op. Die zijn vandaag begonnen met hun eerste schooldag. Met frisse tegenzin weer naar school. Het WK badminton is vandaag begonnen in India, met ook een aantal Nederlandse deelnemers. Ik heb zelf altijd, of jij dat misschien ook wel hebt, als ik ga badmintonnen, dan doe ik dat meestal buiten in de tuin. Maar bij mij vliegt meestal dat bolletje van die shuttle er meestal van af. Komt dat dan omdat ik te hard map? Of is die shuttle gewoon van verrotte kwaliteit? En ook vandaag in het nieuws, op een veiling in California is het allereerste exemplaar van de allereerste elektrische Ferrari ooit verkocht. Voor omgerekend 35 miljoen euro. Dat is een behoorlijke rip uit je lijf. Het is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een nieuwe auto op een veiling. En de naam van de koper is niet bekendgemaakt. Was jij dat soms? Had je nog wat vakantiegeld over? Ja, ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar het zou zomaar kunnen. Dit zijn de Sugar Babes en Strong.

0: Gisteren is ze 68 jaar geworden, Madonna. Maar ja, wat geef je nou een superster als Madonna, die eigenlijk alles al heeft, als verjaardagscadeau? Boekenbon, muismatje, mand met kaas. Mand! Nee, ik denk dat je haar nog best wel eens zou kunnen blij maken met het vernieuwen van haar wassenbeeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Dat wassenbeeld van Madonna staat daar nu precies 16 jaar. Dus als je die nou een upgrade geeft, zodat dat wassenbeeld weer helemaal lijkt op de Madonna van nu, heb je denk ik wel een prima cadeau. Wel een dag te laat dan, maar het gaat om het gebaar. Ja toch? Vogue bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En weer een leuke uitdaging voor je vanavond bij Radio 10. 3 piepkleine stukjes van hits van één en dezelfde artiest. En ra ra ra, welke artiest is dat nou? Dat ga jij zo meteen vertellen, hopelijk, via de Radio 10-app. Ik ben benieuwd of jij het weet. En dan maak je kans op de Radio 10 Dopper drinkfles, de Radio 10 zonnebril en het Radio 10 strandlaken. En die nemen dan mee naar een dagje strand. Of je gebruikt hem om jezelf mee af te drogen na een zomerse regenbui. Dat zou ook nog kunnen. Deze opgave. Ja, is niet heel makkelijk. Het is best wel een pittige opgave. Ik ben heel benieuwd of je hem nu al weet of dat je nog even...

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.
15: Geniet van je relaxte maandagavond zometeen met Belinda Carlisle, UB40 en nu Gloria Gaynor. I will survive.

0: reggae op maandagavond. Daar knapt een mens van op. UB40 bij Radio 10 en Can't Help Falling In Love.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En aan de telefoon bij Radio 10, Christel Zwaan. Je bent vandaag een dagje in Amsterdam geweest. Onder andere bij de Albert Cuypmarkt. Daar heb je ook het standbeeld van André Hazes gezien. En hoe stond u erbij, dat beeld?
2: Ja, hij keek een beetje chagrijnig.
0: Was dat omdat jij voorbij liep of in het algemeen?
2: Dat zal het geweest zijn.
0: Nou, dat wilde ik niet zeggen hoor, maar... En heb je nog even een kusje op zijn voorhoofd gegeven?
2: Nee, we gingen selfies daar maken. Ik was samen met een vriendin, dus we gingen daar selfies maken. En toen was er weer een aardige toerist en die ging even een foto van ons samen maken met André Hazes.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, en sowieso is het hartstikke leuk hoe vaak je misschien al in Amsterdam bent geweest... om toch even lekker gewoon ordinair de toerist uit te hangen.
2: Ja, dat
0: is toch heerlijk?
2: Ja, echt leuk.
0: Ja. Oké, nou helemaal back af dus van 5000 stappen die je gemaakt hebt in Amsterdam. En nu de vraag in Hoor je hem dan scoor je hem bij Radio 10... welke artiest zit in deze drie liedjes verstopt? Christel Zwaan, roep maar, wie is dat?
2: Belinda Carlisle.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Nou, top.
0: Jij krijgt het Radio 10 strandlaken, de Radio 10 dopper drinkfles en de Radio 10 zonnebril.
2: Nou, super tof.
0: Dit is gewoon jouw geluksdag vandaag eigenlijk.
2: Ja, nou, zeker.
0: Hey, veel plezier ermee en ik wens je een fantastisch mooie avond.
2: Dankjewel, fijne avond.

Zij weten dus nu al waar ze oud en nieuw gaan vieren op 31 december. De Black Eyed Peas. Namelijk in Australië zijn ze dan. Tijdens de jaarwisseling staan ze daar live op het podium van het Beyond the Valley Festival. En op de site van het festival staat een heel mooie omschrijving van het festival zelf. Beyond the Valley Festival is meer dan zomaar een festival. Het is een wereld op zich waar verbeeldingskracht wordt aangemoedigd. Nieuwsgierigheid wordt beloond. En een festival dat elk jaar nieuwe verhalen, onvergetelijke momenten en herinneringen voor het leven brengt. Nou, poëtischer dan dit wordt het vanavond niet bij Radio 10. Nou ja, een kleine poging dan. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw en Billy Joel gaat nu zingen voor jou. Wat vond je?

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 net.

0: Libri viver again.nl.
1: Geniet van je maandagavond, zometeen met Justin Timberlake en U2. En dit is het Radio 10 nieuws van 8 uur.
2: Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. De grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

Zij hebben gewoon 40 keer in de Sphere in Las Vegas gestaan. U2, dat is die bolvormige concertarena, weet je wel. Echt heel uniek om daarin te staan met 15.000 vierkante meter aan LED-schermen waar je tegenaan zit te kijken. Alsof je in een soort 3D-bioscoop staat. Hebben zij 40 keer ingestaan. En ja, als het in Las Vegas kan, waarom niet ook gewoon een Sphere hier in Nederland bouwen? Alleen de vraag is, waar is er plek in Nederland? Ja, misschien wel gewoon midden in de Noordzee voor de kust van Scheveningen of zo. En dat je dan met een boot

17 augustus. En je hoorde U2 trouwens met I Still Haven't Found What I'm Looking For bij Radio 10. Jules hier op de plek van Lex. Die is lekker vakantie aan het vieren. En uit onderzoek blijkt dat een persoon gemiddeld 1,3 sokken per maand verliest. En hoe verlies je die dan, die sokken? Nou, meestal worden ze opgegeten door de wasmachine. Of je hond kauwt een sok weg. Of volgens mij zijn er ook 's nachts kaboutertjes die sokken ineens weghalen. Ik heb zelf persoonlijk nooit twee dezelfde sokken aan. Omdat ik nooit hetzelfde paar bij elkaar kan vinden. Het is echt sokkenchaos bij mij thuis. Misschien bij jou ook wel. Heb je nou zelf ook zo'n sokkenprobleem? Zometeen wordt het sokkenprobleem voor je opgelost. Want je maakt namelijk kans op een paar splinternieuwe sokken. En wel heel bijzondere. De Radio 10 Collectors Items sokken. Maak je

0: word je toch echt vrolijk van de Amerikaanse singer-songwriter Mark Ember en Belong Together bij Radio 10.
1: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: En de vraag aan jou is: Larry Koek, nonsens, klinkklare onzin of echt nieuws en waar gebeurt? Uit de krant of Fabeltjesland bij Radio 10. Je hoort zo meteen een verhaal en jij mag zeggen dus of het uit de krant komt, waar gebeurt, of dat het een nep verhaal is uit Fabeltjesland. Een buschauffeur in Londen die bellen blaast met een bellenblaaspistool, die mag geen bellen meer blazen. Hij ging viraal door uit het raampje van zijn bus zeepbellen naar buiten te schieten om voorbijgangers en passagiers op te vrolijken. Hij zei zelf: zoiets simpels tovert een glimlach op iemands gezicht. Maar hij mag nu geen bellen meer blazen om veiligheidsredenen. Hij moet prioriteit geven aan het transport van de passagiers, aldus het busbedrijf waar hij voor werkt. Nou, wat vind je van dit verhaal? Is het waar gebeurd? Of is het complete onzin? Uit de krant of Fabeltjesland, doe een poging. Doe een gok. En misschien ben je wel heel zeker van je zaak, dat kan natuurlijk ook. Gebruik de Radio 10-app om je oplossing te sturen. En maak kans op die zijdezachte, legendarische Radio 10 sokken.

0: juist 18+. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aan.

En aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: de nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Jules van Hest.
3: En de lekkere lange maandagavond die nog voor je ligt bij Radio 10 met zometeen Nelly Furtado. En nu Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: Auto. All good things come to an end. Bij Radio 10.
1: Uit de krant. Of het fabeltjesland.
0: Goedenavond, Alwi.
2: Goedenavond.
0: Hoe vaak heb jij in jouw leven al een paar sokken gewonnen?
2: Ook nooit. Dat was de eerste keer.
0: En wat doet dat met je, denk je? Hoe gaat dat jouw leven veranderen als jij zo meteen die Radio 10 sokken misschien wel wint?
2: Ja, dat wordt met lekker warme voetjes over straat.
0: Ja, het gaat jouw leven eigenlijk een beetje verrijken ook, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dan hoop ik dat jij het bij het juiste eind hebt, Alwi. En dat jij zometeen met trots binnenkort die Radio 10 sokken kunt gaan dragen. Want daar maak je kans op. Uit de krant of fabeltjesland. Dus een verhaal dat lariekoek is. Onzin of juist waar gebeurt. Echt nieuws. Het gaat dus over een buschauffeur in Londen. Die bellen blaast met een bellenblaaspistool uit zijn busraampje. En dat doet hij om mensen vrolijk te maken. Alleen nu zegt dat busbedrijf van je mag geen bellen meer blazen. Want dat mag niet om veiligheidsredenen. Je moet prioriteit geven aan het transport van de passagiers. Dus die man die is zijn bellenblaaspistool letterlijk kwijt. Is dit waar of niet waar?
2: Dat is waar.
0: En dat heb je helemaal goed.
2: Oh, mooi.
0: Nou, de sokken zijn van jou, Alwi.
2: Geweldig.
0: Het was inderdaad een waar gebeurd verhaal uit het nieuws. En ik wens jou nog een hele mooie avond, Alwi.
2: Ja, dankjewel.

0: later het wordt deze avond, hoe meer hits uit de Top 4000 je gaat horen. In de Top 4000 Classics van Radio 10. Zometeen met Wouter Kooijman. Veel plezier. En als een soort van warming-up krijg je nu alvast een liedje uit de Top 4000. En de bingo-molen gaat bepalen welk liedje dat is.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Want het nummertje op het balletje dat eruit komt rollen zometeen correspondeert met een liedje uit de Top 4000. En dat getalletje, dat balletje, dat is... Even kijken. Wat rolt eruit? Het is...
2: 515.
0: 3 jaar geleden kwam er na 330 shows een einde aan de afscheidstour van Elton John. Maar niets is wat het lijkt, want Elton die gaat toch nog 2 grote concerten geven. Hij kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus wil je hem live zien, Elton John, dan zul je naar Mexico moeten... want daar gaat hij dat doen op 2 en 3 oktober. En je hoort hem met... Rock

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: De band die het regelmatig met elkaar aan de stok had, zingt zo meteen over kleine leugens. En Lucy Silvas komt eraan.
17: Eerst het nieuws van 9 uur met Mario Kwaitaal.
18: Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA 21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
19: Nu
20: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu!
20: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
23: Aldi.
24: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
21: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
24: Oh, Otrium?
21: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Nu?
20: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu?
20: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
20: Aldi.
25: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar
27: uit.
26: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Radio 10.
31: Top 4000.
32: Wouter Kooijman.
17: Een hele goede avond. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Met Lucy Silva zo direct.
33: De grootste hitlijst aller tijden.
17: Here's Little Lies.

hoor je het in. Je hoorde Lucy Silvas. Tja, hoe zou het met haar gaan inmiddels? Nou, dat heb ik natuurlijk even voor je opgezocht. Best saai eigenlijk. Ze heeft een vrij normaal, rustig gezinsleven tegenwoordig. Net als jij en ik. Ze is getrouwd, ze heeft kinderen en zo af en toe treedt ze nog op ook. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. Ik ben Wouter, vandaag en morgen even als stand-in voor Edwin. De komende 3 uur krijg je het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. En daarin hoor je vandaag welke artiest al een heel album heeft klaar liggen voor na zijn dood. Ook de single die de solo-carrière van een van de Spice Girls redde. Want nadat ze in 1998 uit de groep was gestapt, ja, toen ging eigenlijk meteen haar telefoon en nam ze het duet op wat je zo meteen gaat horen. Eerst nummer

Melanie C of Mel C, eigenlijk net wat je wil, hè. Ze was een van de 5 leden van de Spice Girls. En toen ze in 1998 de Spice Girls verliet, ging al vrij snel haar telefoon. Bryan Adams belde. Die wou haar solo carrière wel een raketstart bezorgen. Nou, dat is gelukt volgens mij. When You're Gone hoorde je bij Radio 10. Het zijn de top 4000 classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Langzaamaan wordt het bewolkt. En de bewolking wordt dikker. Vanuit het zuidwesten gaat het zelfs een beetje regenen.

0: 2023 is er eigenlijk muzikaal niks meer van hem vernomen. Nou had hij al eens aangegeven dat hij niet voor altijd zanger wou zijn. Maar goed, hij is pas 33, hè, dus het is heel goed mogelijk dat we over een tijdje opeens weer een nieuw album van hem krijgen. In de Top 4000 Classics zometeen de zanger die een album heeft klaarliggen voor na zijn overlijden. Ook een Schots nachtegaaltje komt eraan dat in 2008 doorbrak met haar tweede debuutsingle. Ja, want de eerste die flopte, maar de tweede, ja, dat werd een echte nummer 1 hit. Je hoort er zometeen. En ook Barry White.
1: Can't get enough of your love,
0: can't get enough of your love. Komt eraan, zometeen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99.

0: www.slaapvanjedromen.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Leven zonder bril.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Pas je

Mr. Rock'n'Roll haar eerste hit worden. Maar ja, die flopte gigantisch. Dus werd deze snel uitgegeven. En dat werd meteen een nummer 1 hit voor Amy McDonald. Je hoorde This Is The Life. Ja, en daarna gaven ze die Mr. Rock'n'Roll nog een keer uit. En ja, toen is het gelukkig toch nog goed gekomen. De hele maand al maak je bij Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Nou, komende vrijdag dan maken ze er helemaal een potter van, zeg maar. Om het zo even te omschrijven. Want dan speelt Gijs Raad Waar Die Staat. Jules van Hest wordt het land ingestuurd en middels hints, maar ja, moet jij erachter komen wat de locatie is van Jules van Hest. Je krijgt een codewoord mee en als je dat als eerste bij Jules brengt, maak je kans op tickets voor die Harry Potter sensatie in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Maar ja, deze keer inclusief een diner- en pauze-arrangement. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is een heel luxe arrangement, dus wat je komende vrijdag kunt winnen in Gijs of 10, als je weet te achterhalen waar Jules van Hest...

En dan heb je ook nog mensen die vooruit werken. De zanger die je zo meteen hoort, die heeft ondanks dat hij nog geen plannen heeft hoor om te gaan, alvast een album gemaakt voor na zijn dood. Eerste Amerikaanse rockers van Grand Funk Railroad. Some Kind of Wonderful hoor je nu op Radio.

for you. Ed Sheeran en Happier. Hij heeft inmiddels een album voor na zijn dood gepland. Zo heeft Ed een verzameling nummers opgenomen vanaf zijn 18e... met als werktitel Eject. En zijn vrouw Cherry die gaat uiteindelijk bepalen welke nummers op dat album gaan komen. Maar gelukkig heeft hij nog geen plan in die richting, hoor. Maak je geen zorgen. Zometeen na 10 in de top 4000 classics. Muziek van Michael Jackson en ook Taylor Dane komt eraan.

0: best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle saai

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Als je als Amerikaan een achternaam hebt die klinkt als Wiener, dan wil je wel een artiestennaam. Daarna hield niks er meer tegen. Zo'n top 4000 classic hoor je zo meteen na het nieuws van 10 uur met Oscar van Oorschot.
4: Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
3: Is er nog 1 vertraging in Nederland? Die staat op de A2, Sertogenbosch-Utrecht. Bij Everdingen, de vertraging is 5 minuten.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

bank heeft liggen. Nou, we gaan het binnenkort wel zien, denk ik, hè. Je hoorde trouwens een van Michael's nummers waar hij het meest trots op was. Heal the World. Er komt steeds meer bewolking het land in. En over een tijdje gaat het zelfs regenen vannacht. Maar gelukkig heb ik tot middernacht het beste voor je uit de top 4000 van afgelopen jaar. In de top 4000 Classics. Ik ben Wouter trouwens, goedenavond. Zometeen een liedje dat opvallend vrolijk en zorgeloos klinkt. Maar eigenlijk een soort muzikale vlucht is naar een ideale wereld. En de zanger die zijn leven radicaal zag veranderen door goede tijden slechte tijden. Hey, maar eerst een hit uit de jaren 60 die in de jaren 80 weer helemaal opleefde, omdat hij werd gebruikt in de film Buster met Phil Collins. Dit is het crimineel goede Keep On Running van Spencer Davis Groep. Natuurlijk op Radio 10.

Simons op Radio 10. Je hoorde Catch and Release. Radio 10. Zijn doorbraak in Nederland heeft hij te danken aan Goede Tijden, Slechte Tijden, omdat ze daar een liedje van hem gebruikten. En dat zorgde ervoor dat zijn leven radicaal veranderde. Van een relatief onbekende muzikant uit New York was hij nu een bekende naam in Nederland. Goedenavond en welkom. Dit zijn de Top 4000 Classics op deze grauwe maandagavond. Ja, het weer is wel even anders, hè, dan de afgelopen week. Ik hoop dat ik je avond toch nog leuk kan afsluiten met het beste uit de Top 4000 van afgelopen jaar. Zometeen hoor je een classic die werd geschreven nadat een zanger tijdens een reis naar een Caribisch eiland ernstig werd mishandeld. Tijdens zijn herstel probeerde hij zich een tegenovergestelde wereld voor te stellen. Een plek waar mensen 's avonds samenkomen, plezier maken en elkaar geen kwaad doen. Het resultaat.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Business.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Goedenavond met Duran Duran zo direct. Eerst krijg je Bob Marley. Dit is One Love.

Uit 1993, Ordinary Worlds. Maar toen dit nummer uitkwam, was het nauwelijks te geloven dat het van Duran Duran was. Ze hadden eigenlijk een totaal andere sound dan dat we tot dan toe van hun gewend waren. In de top 4000 Classics hoor je zometeen de zangeres die uit een New Yorkse wijk komt, waar het verboden is om een ijsje te eten bij de bushalte. Nou, hier is maar even een liedje dat misschien wel toepasselijk is. I don't want to talk about it. Dit is Rod Stewart. I can...

Jordan Robin S. Die geboren is in dezelfde wijk als Paul Simon bijvoorbeeld en Jennifer Lopez. Queens, New York. Het deel waar het verboden is om ijs te eten bij de bushalte. Hey, goedenavond, Wouter hier. Je luistert naar Radio 10 met tot middernacht de top 4000 classics. En ik heb zometeen een echte autopech classic voor je van Gino Vannelli. Weet je dan welke ik bedoel? Nou, je hoort hem zometeen. Nou, de man die voorlopig nog even geen comebackconcerten gepland heeft. In tegenstelling tot wat er in de media geroepen wordt. Hij ontkent, hij wil blijkbaar nog even vrij zijn.

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen, is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Wie was hier aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kluszomer bij Gamma.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Straks na 11 raak ik de gevoelige snaar en ik heb James Ingram samen met Michael McDonald voor je. Eerst het nieuws van 11 uur, gelezen door Oscar van Oorschot.
2: Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, met Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Yeah! Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Radio 10.

gevoelige gitaarsong over liefde voor iemand die echt heel ver weg is. Hey there, Delilah. Hier worden Plain White Tees op 10. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de maandagavondeditie. Even lekker onderuit gezakt op de bank. Misschien wel na een dag hard werken. Of misschien ben je nog aan het werk. Dankjewel in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. Als je dan een leuke muzikale suggestie hebt, meld je dan gerust in de app van 10. Neem ik je zometeen in de Tele10-machine mee terug naar het jaar dat Nederland hoog bezoek ontvangt. En je hoort een zomerhit van een eendagsvlieg eind jaren 90.

0: deze band is nog eens een one-hit wonder, hè? Maar wel eentje met een echte zomerhit in 1999. Zo draaide de Britse Prins Edward het liedje tijdens hun huwelijk. Werd het gebruikt in de film She's All That en in heel veel tv-series. Kortom, in de zomer van 99 kon je niet om ze heen. Je hoorde Kiss Me.
1: De Teletien Machine.
0: In de Teletien Machine neem ik je mee terug naar het jaar dat Wubbo Ockels als eerste Nederlander de ruimte inging. Hij vloog mee met die Challenger-raket, weet je nog? En het is het jaar dat Nederland hoog bezoek ontvangt.
2: Dierbare vrienden in Nederland. Zoals je weet, zal ik binnenkort de katholieke geloofsgemeenschap in uw land bezoeken.
0: Ja,

grote hit werd het niet hoor in dat jaar. Maar geliefd is hij nog steeds, want hij stond in de top 4000 van afgelopen jaar op 2197. Dit is Rattlesnakes op Radio 10.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe!

0: levenzonderbril.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Het waren de Commodores en Ceylon in de top 4000 Classics. Komende vrijdag maak je voor het laatst kans bij Gijs op 10... op tickets voor theatersensatie Harry Potter. Ja, bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. En komende vrijdag gaan ze dat helemaal leuk aanpakken, want Gijs stuurt Jules van Hesse het land in en jij moet raden waar die is. Onder het mom van raad waar die staat. Als je door middel van de hints erachter komt waar die staat en je bent als eerste bij Jules en je geeft hem het codewoord door, dan win jij tickets voor Harry Potter in AFAS Circus Theater Scheveningen, inclusief een diner en een pauzearrangement. Komende vrijdag dus bij Gijs op 10. Tickets voor Harry Potter.

Na middernacht, de nacht van 10 en morgenochtend weer vrolijk opstaan met Robert en Kim en de Radio 10 ochtendshow. Ik hoop je morgenavond weer te treffen voor een nieuwe Top 4000 Classics.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voordelig wassen met Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk riool.

0: rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. Het Radio 10 weer door weer online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
13: Radio 10.

0: Veel Belgen in de buurt van Natuurpark de Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
1: Radio 10.

0: Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofddirecteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
1: Radio 10.